elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven... waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: goes, but we carry on.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
2: Nieuwe trainer voor Almere City FC is oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
3: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
5: Ja, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag de 19e mei. 6:02. Lekker vroeg.
2: Ja hoor, we zijn er weer.
5: Een beetje uit bed komen, Leo?
2: Nou, maandag ging dat beter dan dinsdag. Ja, het is nu dinsdag toch?
5: Ja, ik ben nog steeds een beetje in de war met die dagen.
2: Ik zie jou kijken zo. Wow, op welke dag zou het zijn?
5: Ja, zo zat ik gisteren ook. Ja, ik dacht gisteren al dat dinsdag was. Dus maar het is vandaag dinsdag.
2: Ja hoor, de hele dag.
5: Juist. Ja. En we hebben nieuws voor je. Want Almere City heeft een nieuwe trainer. En onze sportverslaggever die praat je zo meteen helemaal bij.
2: Ja, dat hebben ze snel voor elkaar. Daar in Almere. In Dronten is het coalitieakkoord niet met heel veel enthousiasme ontvangen. Je raadt het al, we spreken zo de oppositie.

0: Een liedje met de pokerface. No Mercy, je hoorde Raccoon.
1: Anoush Dasgir wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City. Dat heeft de club gisteravond bekendgemaakt.
0: Verslaggever Martijn de Groot.
2: 2 dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City bekend. De keuze is gevallen op een oude bekende, namelijk op Anoush Dasgir, die van 2022 tot 2025 ook al werkzaam was bij de club. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De pas 36-jarige Afghaanse Nederlandse coach is bij City de opvolger van Jeroen Rijsdijk, die deze zomer niet op contractverlenging kon rekenen. Exit Rijsdijk dus en een nieuwe episode met Dasgir, die het afgelopen seizoen nog in dienst was bij de KNVB als de bondscoach van Oranje voor spelers onder de 18 jaar. Nou ja, Dasgir is dus geboren in Afghanistan. Het is een oude bekende in het Janmarstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City en in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk door met Jong Almere City kampioen te worden van de Eredivisie en te promoveren naar de Tweede Divisie. Nou, dat bleef niet onopgemerkt bij de clubleiding. Hij verdiende daarmee vervolgens een plek als assistent bij het eerste elftal dat onder Alex Pastoor net was gepromoveerd naar de Eredivisie. En in de 2 jaar dat Almere City actief was op het hoogste niveau was Dasgir assistent. Het eerste seizoen dus onder Alex Pastoor en het tweede seizoen onder zijn opvolger Hedwigs Maduro en na dienstontslag van Jeroen Rijsdijk. Uiteindelijk vertrok Dasgir vorige zomer bij Almere City na de degradatie uit de Eredivisie en tekende toen een contract bij de KNVB, waar hij dus het afgelopen jaar actief was en aardig presteerde. In 9 wedstrijden wist hij met Oranje onder de 18 er 6 te winnen. 2 werden gelijk gespeeld en er werd slechts 1 interland onder Dasgirs leiding verloren. Maar nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Hij mag dus voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer in het Nederlandse voetbal. En dat is een hele mooie kans. Na Hedwigs Maduro stelt Almere City dus wel wederom een beginnend hoofdtrainer aan. En dat is een risicootje. Zo bleek bij Maduro. Maar bij Almere City hebben ze alle vertrouwen in Dasgir. Met name omdat hij over kwaliteiten beschikt. Specifieke kwaliteiten om te gaan met jonge talentvolle spelers. Die beter te maken en verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdcoach is dus bekend. Maar hoe de technische staf er verder uit gaat zien, wie de assistenten van Dasgir gaan worden, dat zal de komende dagen gaan blijken.

0: nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.
1: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met

0: Thunder in My Heart, Leo Sayer, gingen terug naar de jaren 70. En daarvoor die grote hit van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.
1: Vaag en weinig visie, dat vinden de oppositiepartijen in Dronten van het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Vooral het standpunt dat de noodopvang voor asielzoekers dicht moet is bij meerdere politieke partijen in het verkeerde keelgat geschoten.
0: Coalitiepartij VVD zei eerder al dat de noodopvang dicht moet, maar nu is het gepresenteerd als standpunt namens de hele coalitie. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 spreekt van symboolpolitiek.
2: Ja, de VVD heeft zich inderdaad, dat zegt u terecht, heel erg in de campagne geprofileerd op dat onderwerp. Nou, prima, dat is politiek en dat is een andere keuze die wij maken. En tegelijkertijd denken wij dat het een oplossing is voor een, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het is niet echt een probleem die door de bevolking wordt ervaren, is onze indruk.
3: Maar dat zeggen zij wel. Zij zeggen, Barry Hoogezand, de fractievoorzitter, vertelde mij net na de verkiezingen, het draagvlak is er niet. Maar u zegt, ja, dat zie ik anders.
2: Nou ja, gelet op het aantal zetels wat ze toebedeeld hebben gekregen, met name verwacht ik door dit dossier, is er dus kennelijk wel een onderstroom in onze bevolking die zegt van, hier moet je wat aan doen. En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving. Maar de VVD heeft kennelijk andere signalen gekregen dan wij.
3: Ja, vindt u een verstandige keuze om te zeggen, een hele harde lijn, we stoppen ermee?
2: Nou, dat is aan de politiek nogmaals. En dan wensen we ze veel succes met deze symboolpolitiek.
1: Ja, dat was fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 Dronten. Reacties van andere oppositiepartijen vind je op onze website en app. Nou, we hebben natuurlijk ook de grootste coalitiepartij in Dronten, de VVD, om een reactie gevraagd. Maar die laat weten pas over anderhalve week een toelichting te willen geven op het coalitieakkoord.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland met
1: lange wachtrijen op Schiphol.

0: hoogtijdagen van de Spice Girls. De jaren 90 hebben we het natuurlijk over. Je hoort de stap. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, in het Katshuis in Den Haag was gisteravond een overleg tussen gemeenten en het kabinet over de opvang van asielzoekers. De gemeenten hadden om dat overleg gevraagd na de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht. Nou, het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp krijgen, zegt premier Jetten.
2: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Ja, hoe die vliegende teams dat dan gaan doen, dat is nog niet duidelijk.
0: Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben gisteren honderden mensen hun vlucht gemist. Sinds gisteren werkt de luchthaven met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die overgang loopt niet soepel. Er zijn problemen met de roosters en daardoor is er een tekort aan beveiligers. En dus was het lang wachten voor reizigers. Soms zo lang dat er water werd uitgedeeld.
3: Ja, we hebben nog net gekregen. Gratis water voor 1,5 uur wachten.
4: I've been in this line for about 30 minutes so far. Since the back of it, it's probably going to take me 45 minutes to an hour to get through.
0: Nou, Schiphol sluit niet uit dat er vandaag ook weer lange wachtrijen zullen zijn.
1: Nederlanders kunnen door social media minder goed een vrije en goed geïnformeerde mening vormen. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. In een nieuw rapport staat dat nieuws steeds meer van platforms als TikTok en Facebook wordt gehaald. Maar ja, die bepalen juist met een algoritme wat mensen te zien krijgen. En dat is volgens het Commissariaat een gevaar voor de democratie.
5: Alles wat we lezen, alles wat we zien, dat bepaalt toch mede wat we vinden van de samenleving, wat we vinden van issues, wat we vinden van hoe het gaat in de wereld. Dus het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: Het commissariaat zegt dat er al veel Europese wetten zijn die algoritmes kunnen aanpakken, maar dat de politiek daar dan wel meer gebruik van moet maken. Nou ja, TikTok, Facebook.
0: Zullen we het in de kluisje stoppen?
1: Misschien helpt dat als je dan je mobieltje minder vaak op je mobieltje zit.
0: Ja. Ja. Nou, er wordt werk van gemaakt in Eindhoven. 19 VWO-leerlingen van de school daar stoppen hun mobieltje 4 dagen lang in een kluis. De school wil weten of dit zorgt voor meer rust en sociale contacten. Iedereen doet mee. Ook de lerares.
6: Mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
7: Ik denk toch wel geen muziek luisteren of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
8: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen. En als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagd experiment, vind ik.
1: Ja, heb je een goede smoes?
0: Ja.
1: Ja, ik ben te laat. Ja, ik had mijn mobieltje niet. Ik kon geen wekker zitten.
0: Erop, bij mij is het ook
1: geweldige smoes.
0: Ja. Ja. Ja, voordat iedereen zijn telefoon moest inleveren, mochten ze nog 1 berichtje sturen.
9: Doei, naar mijn ouders.
7: Ja. Ik denk aan mijn ouders. Ja, of aan de groepsapp bij mijn hele gezin. Daar en dan gewoon doei.
8: Ja, mijn ouders hadden gezegd succes toppen.
1: Nou, het klinkt wel heel dramatisch allemaal. Doei, vaarwel. Het is 4 dagen.
0: Jolien, deze generatie.
1: Ja, nee, dat weet ik wel. Het is hun leven.
0: Wij hebben nog meegemaakt dat.
1: Dat is hun leven, maar het is, goed. Ach,
0: maar ook de laptop ging achter slot en grendel. En ze hebben beloofd wat minder televisie te kijken.
1: Maar hoe moet je dan je huiswerk doen en zo, als je ook je laptop niet hebt? Dat wordt toch nog lastig?
0: Geen idee, pen en papier gewoon.
1: Ja, nou, ik weet het niet. Dat is in het onderwijs
0: moeten ze jou maar bellen, hoe dat ook wel leuk moet. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Grient, straatje 36. Anous Dastgier is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dastgier was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
2: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
1: En hij was ook assistenttrainer bij City en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. GroenLinks PvdA en Dronten Sociaal hebben moeite met het coalitieakkoord in Dronten. Ze missen sociale en maatschappelijke thema's. Beide partijen hebben ook vragen bij de keuze om te stoppen met de noodopvang voor asielzoekers. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 ziet het probleem daar ook niet.
3: En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak. Discussies hierover in onze samenleving.
1: Dronten Sociaal mist aandacht voor dieren, klimaat en gelijke kansen. Ook is de partij benieuwd naar de financiën. GroenLinks PvdA zegt dat onder meer opvalt dat betaalbaar wonen ontbreekt in het stuk. De coalitie laat via de VVD weten niet te willen reageren op het akkoord. Mieke Baltus wil door als burgemeester van Lelystad. Dat heeft ze de commissaris van de Koning Anja Gerritsen laten weten. Baltus is nu 5 jaar burgemeester. Haar termijn verloopt over 1 jaar. Als ze wordt herbenoemd, is dat weer voor 6 jaar. 3 van de 5 verdachten met een Flevolandse link in de politiecampagne Game Over zijn aangehouden. Van een 4de verdachte is de identiteit bekend, maar deze man is nog niet opgepakt. De identiteit van de 5de persoon is nog niet achterhaald. Hij plunderde in Lelystad de rekening van een echtpaar uit Emmeloord. Met Game Over toonde de politie 2 maanden geleden 100 gezichten van verdachten van bankhelpdeskfraude. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. We beginnen de dag nog vriendelijk met een mix van wolkenvelden en zon. Maar uiteindelijk neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het regenen. De temperatuur kan eerst nog naar 15 of 16 graden stijgen. Maar uiteindelijk zakt de temperatuur in de regen enkele graden. Elke woensdag nog een paar buien, maar vanaf donderdag dan breekt de zon vaker door en wordt flink warm.
6: Een nieuwe fietsroute in Noordoostpolder, waar die is.
7: Goedemorgen.
8: Flevoland is wakker.

0: Billy Joel, kent hem misschien ook al van zijn Uptown Girl, heeft een afspraak meegemaakt voor de Longest Time.
1: Voor fietsers in Noordoostpolder is er binnenkort een nieuwe route naar en rond de Schoterplas. Die plas ligt tussen de Wellerwaard en het Kuinderbos.
0: En bij een nieuwe fietsroute horen ook nieuwe mogelijkheden. Boswachter Harco Bergman.
2: Meneer?
3: Ja?
2: Mag ik u wat vragen?
3: Natuurlijk.
2: Waar is dat fietspad? Hier zou een fietspad zijn.
3: Nee, maar dat die is nog niet. Dat gaan we nog maken.
2: Oh. Oké.
3: Te vroeg.
2: Oké. Succes.
3: Ja, dank je.
4: Ja, boswachter Harco Bergman, ja, we lopen nu rondom de Schoterplas. Maar binnenkort kun je hier ook fietsen, hè? Wat is het plan?
3: Nou, het is het idee samen met de gemeente om een fietspad te maken rond de Schoterplas. Dan kun je, ja, je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè? Want ja, de polder is helemaal vlak. En hier heb je straks een glooiend landschap. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute die aan gaat sluiten op het net wat al in het bos ligt. Dus daar komt voor de mensen uit de polder gewoon een heel mooi rondje bij om te fietsen.
4: En waarom moest hij er komen?
3: Nou ja, we hebben dit gebied in 2007 in bezit gekregen om natuurontwikkeling te doen. De natuurontwikkeling doen we in de kern van het gebied. En in de schil van het gebied gaan we recreatie toestaan.
4: Maar is dit een hele toeristische plek al? Of?
3: Nou, regelmatig staat deze parkeerplaats zondags helemaal vol. Mensen hebben echt deze plek al ontdekt. Het komt natuurlijk ook omdat er een restaurant bij is. Waar je, ja, met je wandeling kun je combineren met een bezoekje aan een horeca voor een, ja, een gebakje of iets drinken. Ja, ik denk dat een schot in de roos is. Nou, hier loopt het fietspad straks ook langs. En dan gaat het langs het brede pad. En dan gaan we langzaam, zeg maar, het heuvelachtige landschap van het Kuinderbos in. Ga je mee? Nou, hier gaat het fietspad dan, zeg maar, langzaam omhoog naar het hoogste punt van de landschapswal die je hier achter ons ziet.
4: En dan gaat het fietspad eigenlijk gewoon dwars door het landschap heen, eenmaal langs de plas eigenlijk. Dat is het idee.
3: Nou ja, hij gaat hier omhoog. Dan gaat hij een heel stuk over de bovenkant.

0: Deze camper-kampeerplaats noem ik ook altijd Klein Zweden van de Polder.
1: Doe maar.
2: Nou, met een beetje fantasie, of heel veel fantasie. Nou ja, vooruit maar. Je hoort de boswachter Harco Bergman. Over de nieuwe fietsroute dus naar en rond de Schoterplas bij Band.
3: Ik zat gisteren naar Radar te kijken. Fons van Radar liet zijn bloeddruk meten. Deed een blikje energy drinken en liet het daarna weer meten.
2: Ja, daar word je denk ik niet heel blij. Nee, dat is troep. Daar hoor je zo meteen meer over in de zaken die gisteren voorbij kwamen op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Charles Ramazzotti's Basta se una canzone en daarvoor...
1: Als je het snel zegt, valt het niet op.
0: Is het gewoon Italiaans?
1: Ja, dan klinkt het wel redelijk Italiaans.
0: Mr. Know It All. Wat hebben we gisteravond geweest? Ja, op radio en tv, verdomme.
1: We beginnen met Nieuwsuur. Dat had aandacht voor de asielopvang. Nou, de gemeente Gouda werd genoemd als voorbeeld. Daar kwam 5 jaar geleden een noodopvang zonder grote problemen. Volgens Gustav Bessems, oud Volkskrant-journalist en tegenwoordig adviseur voor lokale overheden, ja, is het nu toch een stuk ingewikkelder dan toen in Gouda. Want de opvang is afgeschaald en de IND krijgt minder geld.
2: Intussen blijkt het verminderen van die instroom taai, wat je politieke standpunt er ook over is, maar dat is niet iets wat van de ene op de andere dag is geregeld. En intussen is er een tekort gecreëerd. En ja, dan krijg je dus waar we nu in zitten, dat er overal kortdurende noodopvang wordt gezocht, in plaats van voor langere tijd een soort rust wordt gecreëerd.
1: Bessems was duidelijk over wat er volgens hem nog mist in de communicatie over de asielopvang.
2: Je uit die modus moet komen van steeds maar pleisters plakken. Er zijn nu geloof ik 200 van die noodopvanglocaties, allemaal kortdurend. Dus je hebt ook ter ondersteuning van die gemeente wel een verhaal nodig dat het gewoon voorlopig, alleen al met de mensen die er al zijn en die nog zullen komen, ondanks het beleid, dat je voor jaren langdurige locaties nodig
0: hebt. Dan hebben we het nog niet eens over die dure hotels. Dat kost geld.
1: Ja, dat kost ook geld, zeker.
0: In Pauw en de Wit ging het over het cruiseschip De Hondius dat gisteren aankwam in de haven van Rotterdam. Burgemeester Carola Schouten vertelde hoe de mensen worden opgevangen.
3: Dat hebben we helemaal ingericht in 2 dagen tijd. Dat zijn soort staakcaravans waar je alle faciliteiten hebt. Ze kunnen koken, wassen, douchen, slapen.
4: En zij moeten daar dus ook 6 weken zitten nu?
3: Ja, en zij kunnen dus wel ook naar buiten. Dus ze hebben wel ruimte om ook naar buiten te gaan. Ze krijgen elke dag eten. Dus we zullen dat zo goed mogelijk verzorgen als we kunnen. Maar ook op een manier dat het ook veilig is voor de omgeving.
1: Ik moest hier eigenlijk stiekem om lachen. Ja, ze krijgen ook iedere dag eten. Ja, dat is dan nog fijn, zeg.
0: Is catering geregeld? Ja. De regels voor mensen die in quarantaine zitten zijn vergelijkbaar met de coronaregels van een paar jaar geleden.
3: Ze moeten 1,5 meter afstand houden. Ja. Dat wel, net als in corona.
5: Met corona, ja.
3: En dat is gewoon een wat groter gebied dat is afgezet waar zij ook buiten kunnen zitten lopen. Ja, je kan niet even het hele gebied door, maar in dat afgeschermde gebied, dat is een vrij groot gebied.
1: In Radar werden energiedrankjes onder de loep genomen. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag. Terwijl dat toch heel ongezond is, weet Britta de Jong. Ze is jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
6: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten. Die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. En dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
1: Ja, toch blijven veel jongeren die drankjes gewoon drinken. Ja, dat komt natuurlijk ook wel door de marketing die gebruikt wordt, zei Frank Lindner. Hij is econoom en campagneleider van Foodwatch.
7: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera. Dus het is absoluut geen gezonde product.
1: Ja, misschien is een anticampagne gaan maken. Leuk sportje waarin je dus een tiener met verrotte tanden ziet met enorme wallen onder de ogen of zo.
0: En een heel hoge bloeddruk.
1: Ja, ook nog eens.

0: is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Nieuwe trainer voor Almere City FC is oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
7: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
6: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
8: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
6: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Vertraging op de A28, Zwolle Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nul. Daar ben je 5 minuten wat langer onderweg. Dat is alles op dit moment. Ook geen flitsers gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over voetbal. Want Almere City, jawel, heeft een nieuwe trainer. Onze sportverslaggever praat je zometeen helemaal bij.
4: En ook nog een beetje politiek in het programma. Het coalitieakkoord in Dronten is niet met heel veel enthousiasme ontvangen.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent.
18: Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: gezellige televisieserie hoort bij dit muziekje, I'll Be There For You, van de Rembrandts. Je bent bij Flevoland en we hebben sportnieuws voor je.
1: Zeker, Anoush Dasgir wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City. Dat heeft de club gisteravond bekendgemaakt.
0: Verslaggever Martijn de Groot.
2: Twee dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City bekend. De keuze is gevallen op een oude bekende, namelijk op Anoush Dasgir, die van 2022 tot 2025 ook al werkzaam was bij de club. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De pas 36-jarige Afghaanse Nederlandse coach is bij City de opvolger van Jeroen Rijsdijk, die deze zomer niet op contractverlenging kon rekenen. Exit Rijsdijk dus en een nieuwe episode met Dasgir, die het afgelopen seizoen nog in dienst was bij de KNVB als de bondscoach van Oranje voor spelers onder de 18 jaar. Nou ja, Dasgir is dus geboren in Afghanistan. Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City en in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk door met Jong Almere City kampioen te worden van de Eredivisie en te promoveren naar de Tweede Divisie. Nou, dat bleef niet onopgemerkt bij de clubleiding. Hij verdiende daarmee vervolgens een plek als assistent bij het eerste elftal, dat onder Alex Pastoor net was gepromoveerd naar de Eredivisie. En in de 2 jaar dat Almere City actief was op het hoogste niveau, was Dasgir assistent. Het eerste seizoen dus onder Alex Pastoor en het tweede seizoen onder zijn opvolger Hedwigs Maduro en na dienstontslag van Jeroen Rijsdijk. Uiteindelijk vertrok Dasgir vorige zomer bij Almere City naar de degradatie uit de Eredivisie en tekende toen een contract bij de KNVB, waar hij dus het afgelopen jaar actief was en aardig presteerde. In 9 wedstrijden wist hij met Oranje onder de 18 er 6 te winnen. 2 werden gelijk gespeeld en er werd slechts 1 interland onder Dasgirs leiding verloren. Maar nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Hij mag dus voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer in het Nederlandse voetbal. En dat is een hele mooie kans. Na het Wiegers Maduro stelt Almere City dus wel wederom een beginnend hoofdtrainer aan. En dat is een risicootje. Zo bleek bij Maduro. Maar bij Almere City hebben ze alle vertrouwen in Dasgir. Met name omdat hij over kwaliteiten beschikt. Specifieke kwaliteiten om te gaan met jonge talentvolle spelers. Die beter te maken en verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdcoach is dus bekend, maar hoe de technische staf er verder uit gaat zien, wie de assistenten van Dasgir gaan worden, dat zal de komende dagen gaan blijken.

0: Maal Smit en Stee.
1: Vaag en weinig visie, dat vinden de oppositiepartijen in Dronten van het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Vooral het standpunt dat de noodopvang voor asielzoekers dicht moet is bij meerdere politieke partijen in het verkeerde keelgat geschoten.
0: Coalitiepartij VVD zei eerder al de noodopvang te willen schrappen, maar nu is het gepresenteerd als standpunt namens de hele coalitie. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 spreekt van symboolpolitiek.
2: Ja, de VVD heeft zich inderdaad, dat zegt u terecht, heel erg in de campagne geprofileerd op dat onderwerp. Nou, prima, dat is politiek en dat is een andere keuze die wij maken. En tegelijkertijd denken wij dat het een oplossing is voor een, ja, hoe moet ik dat nou netjes zeggen? Het is niet echt een probleem die door de bevolking wordt ervaren, is onze indruk.
3: Maar dat zeggen zij wel. Zij zeggen, Barry Hoogezand, de fractievoorzitter, vertelde mij net na de verkiezingen, het draagvlak is er niet. Maar u zegt, ja, dat zie ik anders.
2: Nou ja, gelet op het aantal zetels wat ze toebedeeld hebben gekregen, met name verwacht ik door dit dossier, is er dus kennelijk wel een onderstroom in onze bevolking die zegt van, hier moet je wat aan doen. En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin en ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving. Maar de VVD heeft kennelijk andere signalen gekregen dan wij.
3: Ja, vindt u een verstandige keuze om te zeggen, een hele harde lijn, we stoppen ermee?
2: Nou, dat is aan de politiek nogmaals. En dan wensen we ze veel succes met deze symboolpolitiek.
1: Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 Dronten was dat. Reacties van andere oppositiepartijen vind je op onze website en app. Ja, we hebben natuurlijk ook de grootste coalitiepartij in Dronten, de VVD, om een reactie gevraagd. Maar die laat weten pas over anderhalve week een toelichting te willen geven op het coalitieakkoord.
0: Anderhalve week,
1: ja. We gaan naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Gisteren flinke buien. Het kwam aardig wat naar beneden.
4: Zeker.
1: Wat gaan we vandaag beleven?
4: Ja, vandaag ook nog wel een wisselvallige dag. We zijn de dag wel overal droog begonnen. Ook de zon die zien we hier en daar. Maar we zien op dit moment ook alweer de eerste bewolking vanuit het westen de provincie binnentrekken. De temperatuur gaat snel oplopen tot in de dubbele cijfers. Maar echt zacht wordt het vandaag niet. Het wordt uiteindelijk vanmiddag zo'n 15 of 16 graden op de meeste plekken. En daarbij moeten we wel rekening houden met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. Daarbij staat een meest matige wind uit het zuiden. En ook vanavond vallen hier en daar nog wel enkele buien. Echt zo stevig als gisteren, dat gaan de buien zeker niet zijn. Maar het kan af en toe echt wel eventjes nat zijn. Vannacht is het dan wat vaker droger. En wel best een zachte nacht met temperaturen die uit gaan komen rond een graad of 11 op de meeste plekken.
1: Ja, en morgen wordt het dan misschien al wat warmer?
4: Nee, morgen nog niet. Morgen is echt nog een wisselvallige dag wederom. Met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie gaan trekken. Kunnen best pittige exemplaren zijn. En de temperatuur gaat oplopen naar zo'n 14 of 15 graden op de meeste plekken. En dan de dagen daarna vanaf donderdag. Dan zien we dat de wind gaat draaien naar het zuiden tot het zuidoosten. En dat gaat ervoor zorgen dat we geleidelijk te maken krijgen met toch echt wel een zomers weertype. Eigenlijk donderdag wordt het al ruim 20 graden in de provincie. En vanaf vrijdag kunnen we zeker in het weekend zelfs zomerse temperaturen gaan noteren. Dus dat wordt echt wel een weertype dat we al een lange tijd niet gezien hebben. En zeker met het lange Pinksterweekend is het voor veel mensen natuurlijk heerlijk buiten weer.
1: Zeker, dus een graadje of 24, 25 en ook lekker wat zon erbij.
4: Zeker, ja. Eigenlijk zien we dat het vanaf vrijdag gewoon dagelijks veelal strak blauwe luchten zijn. Misschien wat sluierbewolking, maar daar heeft de zon echt weinig in ervan. En inderdaad, gewoon een zomerse temperaturen van ruim 25 graden verwacht ik ook gewoon in Flevoland.
1: Ja, en nou weet ik, Berend, dat meteorologen niet heel graag heel ver vooruit kijken. Maar nou heb ik opgevangen,
4: ja,
1: dat het zelfs wel dinsdag, woensdag 30 graden kan worden.
4: Ja, ja. Nou ja, kijk.
1: ja, zegt hij al.
4: De lange termijnkaarten zien er wel standvastig uit voor wat betreft dat zomerse weertype inderdaad. Dus ook volgende week zien we nog steeds dat we waarschijnlijk te maken hebben met gewoon een zuidelijke stroming met de aanval van die droge en warme lucht. Dus het is zeker aannemelijk dat we te maken krijgen met een voortzetting van dat zomerse weertype met ruim 25 graden. Of we die 30 graden ook in Flevoland gaan halen. Dat is nog wel echt onzeker. Dat zie ik niet heel snel gebeuren. Maar gewoon 25 tot 28 graden maandag, dinsdag, woensdag. Ja, die kans is best wel aannemelijk. Dus het ziet er helemaal niet slecht uit.
1: Ongelooflijk. Dankjewel, hè.
4: Doei.
1: Hoi.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Ja, het is natuurlijk het mooiste om het voetbal te volgen daar waar het gespeeld wordt. In Amerika. Maar Jolien, het is een beetje duur, hè. voor het Oranje Legio.
1: Nou ja, je moet er A natuurlijk al heen.
0: Ja.
1: Dan nog achterlijk dure tickets. Oh. En dan moet je ook nog ergens slapen.
0: Dat straks bij de berichten van buiten Flevoland.

0: Madonna, zo klonken de jaren 80. Onder meer met het liedje Like a Virgin. We hadden het over die dure toestanden in Amerika. Als je dat allemaal wil volgen als voetbalfan.
1: Ja, dat
0: hoe
1: heeft
0: dat
1: natuurlijk allemaal te maken met het WK-voetbal. Nou, dat gaat het duurste WK-voetbal ooit worden. Vanwege dure kaartjes, vluchten, prijzige hotels.
0: Mm-mm.
1: De KNVB rekent op ongeveer 5000 oranje fans in de stadions. Ja, de organisatie realiseert zich dat lang niet alle fans erbij kunnen zijn. Toch zullen er weer oranje marsen zijn met de oranje bus voorop. Nou, een paar dagen geleden was al te zien dat die bus in de VS is aangekomen. En nu hebben ook lokale Amerikaanse tv-zenders die bus gespot.
2: It is the place to be. It is the center of attraction for Netherlands fans before every single match. And one thing I learned about the Dutch and their soccer team is they take these pre-game celebrations very seriously. Again, all centered around this double-decker bus.
1: Ja, want dat is het, een dubbeldekker. Het WK begint trouwens over een kleine 3 weken. De eerste wedstrijd van Oranje is op 14 juni tegen Japan. En ik weet wie hem niet in de agenda heeft staan. En die kijk ik nu aan.
0: Ja, die gaat niet.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik ben er op vakantie, geloof ik. Ja.
1: Oh, dan kan je kijken.
0: Ja, alle tijd.
1: Ja, want het is zo'n beetje midden in de nacht natuurlijk. Vanwege tijdverschil.
0: Oh, ja.
1: Dus dan ga je lekker s'nachts kijken. Een beetje overdag, een beetje rusten.
0: Een dag-nachtritme onder de Franse zon wel even. Mensen in de straat in Alblasserdam die zien dat hun buurt is veranderd in een spookstraat. De gemeente heeft een deel van de huizen opgekocht, maar heeft nog geen plannen met de plek. En de mensen die er nog wonen kijken tegen dichttimmerde huizen aan. Tuinen worden niet onderhouden en er is overlast door muizen. Ja, de buurt verloedert, zeggen deze bewoners.
3: Zoals een van mijn kinderen het zei, het lijkt wel een ghetto.
4: Een ghetto? Misschien is dat het woord, ik weet het niet. En al 7 jaar in de stress. Gewoon niet weten waar je aan toe bent. Dat is het ergste. Het is droevig. Echt.
1: 7 jaar?
0: Ja, dat is een end.
1: Zou het dan al zo lang duren dat ze tegen die huizen zo zitten aan te kijken?
0: En dan denk je van, zouden die mensen weg moeten of zo? Maar nee, het is ook. De gemeente zegt van, nee, de bewoners hoeven niet weg.
1: Maar het is toch gek dat het zo lang moet duren en dat nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren.
0: Ja. En iedereen in Nederland viert feest van, die denkt van, nou, mijn huis wordt steeds meer waard. Behalve daar natuurlijk.
1: Misschien is dat een leuk initiatief voor die straat.
0: Wat?
1: Gewoon alles oranje verven.
0: Oh ja, dat maakt niet uit. Ja,
1: dat fleurt nog een beetje op de bol.
0: Daarom.
1: Nou.
0: Ja, maar dat ze dan ook niks doen in de zin van, hoe heet het, even tijdelijk wonen, antikraakwoning.
1: Ja, kent dat wel. Stopt die erin.
0: Dan is er nog wat.
1: Een beetje zonde inderdaad. Ja. Zullen we nog even naar Den Haag, het Katshuis? Daar was gisteravond een overleg tussen gemeenten en het kabinet over de opvang van asielzoekers. Nou, de gemeenten hadden daarom gevraagd naar de uit de hand gelopen protesten, onder meer in Loosdrecht, heb je vast meegekregen. Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten meer hulp gaan krijgen, zegt premier Jetten.
5: Dat doen we door op alle plekken in Nederland asielopvang te realiseren, maar daarbij wel ook meer maatwerk te bieden, zodat die opvang ook past bij de gemeente. Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende en daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die de gemeente hier extra bij kan ondersteunen, zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken.
1: Nou ja, hoe die vliegende teams dat dan gaan doen is nog niet duidelijk, maar misschien die woningen in Alblasserdam, die toch leeg staan?
0: Wat moet daarin?
1: Nou, dan knappen ze weer een beetje
0: op. Oh, op die manier. Ja, ja. Nee, natuurlijk. Dan kun je daar ook.
1: Ja, maar ik vind het zo gek. Heb je dus jarenlang woningen die leeg staan? Ja.
0: Elk huis dat lang. Vind ik ook boven sommige winkels, denk ik. Kom op, mensen, daar kun je toch ook wonen. Nog één dingetje. 19 VWO-leerlingen van de school in Eindhoven stoppen hun mobieltje 4 dagen lang in een kluis. School wil weten of dit zorgt voor meer rust en voor meer sociale contacten. Iedereen doet mee. Ook de lerares.
6: Mijn vriend verheugde zich al op avonden, Monopoly of Risken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, misschien kan ik iets anders verzinnen.
7: Ik denk toch wel geen muziek luisteren. Of geen wekker zetten. Dat zijn wel 2 dingen die ik eigenlijk elke dag wel doe.
8: Ja, ik denk ook dat het wel moeilijk gaat zijn, maar ik ga het gewoon proberen en als het niet lukt, dan is het ook gewoon een geslaagde kans.
0: Ja,
1: het is wel heel grappig, hè, dat ene voorbeeld wat een jongen geeft.
0: Zijn mobiel?
1: Muziek luisteren en de wekker zetten.
0: Ja, doe
1: nou, als je nou ergens je mobiel niet voor nodig hebt,
0: neem je een haan.
1: Nee, muziek luisteren, zet je de radio aan.
0: Oh!
1: En je wekker zetten, nou ja, daar heb je nog aparte apparaten voor.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad 1 persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Griend, straatje 36. Anoush Dahsir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dahsir was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
12: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
11: En hij was in Almere assistenttrainer en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. GroenLinks PvdA en Dronten Sociaal hebben moeite met het coalitieakkoord in Dronten. Ze missen sociale en maatschappelijke thema's. Beide partijen hebben ook vragen bij de keuze om te stoppen met de noodopvang voor asielzoekers. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 ziet het probleem daar ook niet.
13: En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
11: Dronten Sociaal mist aandacht voor dieren, klimaat en gelijke kansen. Ook is de partij benieuwd naar de financiën. GroenLinks PvdA zegt dat onder meer opvalt dat betaalbaar wonen ontbreekt in het stuk. De coalitie laat via de VVD er weten pas over 1,5 week te willen reageren op het akkoord. Mieke Baltus wil door als burgemeester van Lelystad. Dat heeft ze de commissaris van de Koning, Arjan Gerritsen, laten weten. Baltus is nu 5 jaar burgemeester. Haar termijn verloopt over 1 jaar. Als ze wordt herbenoemd, is dat weer voor 6 jaar. 3 van de 5 verdachten met een Flevolandse link in de politiecampagne Game Over, die zijn aangehouden. Van een 4e verdachte is de identiteit bekend, maar deze man is nog niet opgepakt. De identiteit van de 5e persoon is nog niet achterhaald. Hij plunderde in Lelystad de rekening van een echtpaar uit Emmeloord. Met Game Over toonde de politie 2 maanden geleden 100 gezichten van verdachten van bankhelpdeskfraude.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. En SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving.
15: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het af en toe tijd echt wel nat, met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markt een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog één wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
16: Vier korte files, A28, Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk ben je 5 minuten langer onderweg. Ruim 5 minuten tijdverlies ook op die A28 tussen Nijkerk en Amersfoort. Dan de N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek. Nou, ook daar zo'n 5 minuten oponthoud geldt ook voor de N50. De andere kant op dus voor Kampen. Dat was alles. Flitsers zijn niet gemeld op dit moment. Kom je erin tegen, kun je doorgeven via Flitsmeister. Zometeen AI met Sonny de Leeuw.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Die nemen we gewoon mee uit de jaren 70. Elton John, Kiki D en Don't Go Breaking My Heart.
1: Onze tweewekelijkse AI-rubriek met Sonny de Leeuw uit Lelystad begint met dure adviseurs in bijzonder prijzige pakken.
0: Ja, die gingen aan het werk met AI, maar dat liep fout af. Sonny, we hebben het over een rapport van de Canadese consultants van EY, vroeger Ernst & Young. En in die rapporten had AI last van hallucinaties. Conclusie van het hele verhaal, ze konden het rapport terugtrekken. Maar wat zijn dat, Sonny? Hallucinaties in de AI-wereld.
2: Ja, wat een hallucinatie is, dat is een veelgebruikte term voor een AI die informatie gewoon maar bedenkt. Hoe een AI getraind is, is dat zij heel veel data hebben gekregen, waar eigenlijk het hele internet wel leeggetrokken is. En daarbij zijn zij nog een keer getraind op mensen ook die een duimpje omhoog of een duimpje omlaag doen. En als een AI dus een antwoord geeft, wat er eigenlijk ongeveer aan de achterkant gebeurt, om het helemaal plat te slaan, is dat de AI voor zichzelf bedenkt, wat klinkt voor mij logisch. Hij is niet getraind om de echte waarheid te zoeken, maar alleen, het is eigenlijk een hele grote papegaai die informatie nog een keer doorvertelt. Een soort autocorrect, maar het is niet getraind om de waarheid te vinden. Dus, omdat hij getraind is om die duimpjes te krijgen van mensen, probeert hij een antwoord te geven wat logisch klinkt. En op die manier heb je dus zoiets als hallucinatie, dat je een tekst terugkrijgt wat heel erg logisch klinkt, maar niet per se waar hoeft te zijn.
1: Sociaal wenselijk.
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Ja, maar zij trappen erin. Nu zijn Jolien en ik en misschien heel veel van onze luisteraars een beetje huistuin- en keukengebruikers van sommige AI-diensten. Hoe kunnen we dat voor onszelf voorkomen?
2: Ja, nou, als allereerste zou ik zeggen, neem sowieso verantwoordelijkheid over hetgene wat AI uitbrengt. Ga er altijd nog met jouw eigen kritische blik overheen. Wat ik altijd zeg in mijn lezingen samen met Wouter ook, gebruik de 80-20 regel. De eerste 10%, dat is superbelangrijk en dat is een goede vraag weten te stellen. 80%, het grote zware tilwerk, dat zal AI waarschijnlijk wel voor je doen. Maar die laatste 10% is wat de meeste mensen vaak nog vergeten. Dat is kritisch kijken naar het resultaat. Ligt dit ook bij mij? Ga ik nog mijn eigen sausje hieroverheen gooien? Eventueel nog een paar vervolgprompts. Dat je zegt, oké, je hebt dit gezegd, maar waar haal je dit nou eigenlijk uit? Kan je mij een bronvermelding geven? En dat je zelf ook nog even naar deze bronnen toekijkt.
0: Oh ja.
2: En zo kun je ook de hele tijd weer met die AI pingpongen heen en weer. En uiteindelijk naar het juiste resultaat toe gaan. Maar wat ik mensen absoluut niet aanraad, is om gewoon klakkeloos iets in AI te gooien, dat copy-pasten en in een rapport te gooien.
0: Nee.
2: Ik vind het ook best wel speciaal dat medewerkers

0: of bekende Nederlander dat doet. En die hebben al een kort lijntje met YouTube.
1: Zijn ze zelfs naar de rechter gestapt daarvoor? Ja, om het op die manier vast te leggen?
0: Maar nu mogen jij en ik ook naar...
1: Maar heeft dat zin? Of zeg jij van...
2: Het is heel erg lastig te handhaven. Dat is het vooral.
0: Het glipt er zomaar
2: tussendoor, heel erg goed. Ik snap heel erg goed dat ze het natuurlijk willen handhaven. Want dit is natuurlijk een hartstikke groot risico. Je ziet het steeds meer voorbij komen. AI-oplichting en AI-fraude.
0: Ja.
2: Maar het is een lastige. Want als je een groot crimineel bedrijf erachter hebt zitten die eigenlijk fulltime bezig is om deze AI's ook te trainen en deepfakes te maken, dan als er eenmaal algoritmes komen die het detecteren, dan gaan zij ook weer eromheen bouwen om niet gedetecteerd te worden. Yeah. Dus het is een klein beetje een kat-en-muisspel.
0: Oh.
2: Waardoor het best wel lastig is om dit helemaal eruit te krijgen. Maar dit is een maatschappelijk groot probleem. En ik snap wel dat dit soort initiatieven de wereld ingebracht worden.
1: Ja, en je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan dus.
2: Ja, enigszins wel. Als ik ook kijk bijvoorbeeld naar 4 jaartjes terug. Toen heb ik ooit een keer een deepfake ook geplaatst. Van Elon Musk en Joe Rogan. In mijn geval niet om mensen te oplichten en frauderen. Maar als publiciteitsstunt had ik hun mijn bedrijf laten aanprijzen.
0: Oh ja.
2: Maar ja, dat was 4 jaar geleden. En ik heb het letterlijk kunnen doen in 2 minuutjes tijd.
0: Oké, maar je zag ook YouTube wel dat het net was. Toen nog 4 jaar geleden.
2: Toen kwamen nog mensen naar me toe. Hey Sonny, ik heb Elon Musk gezien op tv. Ja. Mijn neefje is beroemd. Mijn oom ging het doorvertellen en dat soort dingen.
0: Oh, dat was wel. Ja, okay.
2: Toen wel. Maar nu tegenwoordig hebben wij mensen er wel iets meer filter voor.
0: Ja.
2: Nu weten we wat een deepfake is. 4 jaar geleden wat minder. Maar aansluitend wordt de techniek ook wel steeds een stukje beter.
0: Oké. China zegt, als je video's wilt maken, moet je Chinese AI-diensten gebruiken. Want wij zijn er heel goed in. Want wij hebben TikTok. Hebben zij een punt?
2: Zij hebben een punt.
0: Ja?
2: Ja, ze hebben gelijk. Want Seedance 2.0, dat is het AI video generation model van ByteDance.
0: Oh, dat is echt Chinees.
2: Dat is Chinees.
0: ByteDance is weer TikTok.
2: ByteDance is inderdaad het moederbedrijf van TikTok. En Seedance 2.0, dat is op dit moment de allerkrachtigste AI-videomodel. Daar kan je door middel van een prompt, door een vraag te stellen, kan je letterlijk video's genereren van 30 seconden of van een minuut, als je het aan elkaar plakt. Wat gewoon net een Marvel-film of een Disney-film kan zijn. Het is namelijk ook getraind op al die data. Dus als je vragen maakt voor mij een filmpje met Iron Man die tegen Spider-Man vecht.
0: Ja.
2: Er komt gewoon iets.
0: Dan staan ze over een paar minuten te vechten.
2: Ja, serieus.
0: Ja.
2: En als we bijvoorbeeld ook terugkijken naar het filmpje van 2 weken terug van de koning.
1: Ja.
2: In het Witte Huis.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld die was ook gemaakt door ByteDance 2.0 hoogstwaarschijnlijk.
0: Oké.
2: Ze zijn op dit moment gewoon echt het allerverste. En dat is gewoon waar.
0: Daar moet je zijn.
1: Zeg, wat voor telefoon heb jij, Sonny?
2: Ik heb een iPhone.
1: Oké. Nou, heb jij Siri aanstaan of niet? Of heb je hem
2: Heb Siri aanstaan, maar om heel eerlijk te zijn, ik gebruik het helemaal niet.
1: Nee, oké. Nou, ik werd er gek van. Ik heb dat, hè. Je kunt dat, moet je even zoeken, maar dan kun je het uitzetten. Want het ding gaat soms te pas en te onpas, roept hij wat. ChatGPT zit daarachter, hè? Achter Siri. Ja. Dat gaat veranderen, hè?
2: Ja. Ja, wat sowieso nu het geval is, is ze hebben verschillende partnerschappen heeft Apple aangegaan de afgelopen tijd. Eerst was dat met ChatGPT. En toen was dat met Google die Gemini kreeg. Dus de tegenhanger van ChatGPT. Nu tegenwoordig is de standaard bij Apple Intelligence dat Gemini gebruikt wordt. En in de instellingen kan je ook nog ChatGPT erbij gebruiken.
0: Nou, en wat adviseer jij?
2: Nou, wat ik eerlijk gezegd adviseer, ik gebruik helemaal niks ervan.
0: Oh, helemaal niks? Nou, dan zijn we snel klaar.
2: Ja, ik vind het eerlijk gezegd dat Apple nog heel erg achterloopt.
0: Ja,
2: op het gebied van AI. Als we kijken naar de grote spelers, is dat Microsoft, Google en Apple en Amazon. Maar terwijl we gewend zijn van Apple dat ze altijd de meest innovatieve zijn,
0: lopen
2: ze eigenlijk nu gewoon volledig achter in de race.
0: Dat is wat.
2: Ik ken eerlijk gezegd niemand in mijn vakgebied die Apple Intelligence serieus gebruikt.
0: Nee, maar jij kwam ook nog met het nieuws dat er nu een muis is waar Gemini in zit.
2: Ja.
0: Hoe kan dat? Waar zit dat?
2: Dat vind ik wel heel vet.
0: Oh?
2: Dat vind ik heel vet.
1: Vertel.
2: De afgelopen 50 jaar gebruiken wij mensen natuurlijk een toetsenbord en een muis.
1: Ja.
2: Nu is Google met een product gekomen waarbij ze dit eigenlijk compleet willen omdraaien. En ze willen de muis gebruiken alleen om dingen aan te wijzen in een scherm. En dat jij

0: dan kan vragen aan deze muis en aan de AI om taken voor je uit te voeren. Dus stel, jij selecteert een tekstje en dan zeg jij, herschrijf dit voor mij in het Duits. Je hoeft alleen te selecteren en het in te spreken en dan gaat hij dat voor je doen. Stel, je hebt een foto waarbij er een vlag voor jouw hoofd is. Dan kan je de vlag selecteren en zeggen, haal deze vlag weg van mijn hoofd. Dat soort dingen,
1: wow.
0: Daar wil Google nu mee aan de slag gaan. En ik zeg niet per se dat dit exact hetgeen is wat wij zometeen allemaal gaan gebruiken over 5 jaar. Maar wat ik wel denk, de toetsenbord en de muis is gemaakt destijds toen we nog geen AI hadden.
2: Mm-hmm.
0: Nu komen we op de tijd dat computers steeds meer aangestuurd gaan worden door commando's. Dus ik denk dat de toetsenbord en de muis het handmatig intikken van informatie zometeen weggaat. En dat we zometeen in wat voor vorm dan ook misschien gaan praten tegen een computer. Dat die de taken voor ons uit gaat voeren. Ik zelf praat al de hele dag tegen mijn computer tegenwoordig.
1: Ja, maar dan gaat u ook antwoorden.
0: Als
2: journalisten, wij tikken natuurlijk teksten. Hè? Dat doen krantenjournalisten, dat doen wij om dingen op de website te krijgen, de tekst. Maar dat doen we gaan gewoon al praten en dan komt die tekst in beeld.
0: Ja, okay. Dat is letterlijk wat ik zelf nu ook doe in mijn werk. Okay. Wij zitten met op een eilandje met 5 AI-developers. Met wie we constant AI-apps aan het bouwen zijn. En het is heel grappig als je daar langskomt. Wij zitten de hele dag tegen ons computer gewoon te praten.
1: Oké.
2: Maar was je niet gek van elkaar dan?
0: Doe dat voor me. Doe dat voor me.
1: Ja.
2: Maar je hoort elkaar. Je hoort elkaar toch ook? Als hier 12 journalisten bij elkaar zitten.
1: Ja.
2: En
1: ja.
2: Zitten allemaal hard op hun tekst voor te lezen. Nou, persoonlijk zou ik daar echt gek van worden.
0: Ja, ik snap dat je gek van ze worden. Wij zitten allemaal gewoon een klein beetje te fluisteren tegen ons laptop.
2: Oh, het kan fluisterend.
0: Het kan fluisterend. En het is hartstikke grappig. En ons AI-team is het natuurlijk gewend nu al de afgelopen jaar eigenlijk. Wij zitten de hele dag alleen maar AI, regel dit voor me, regel dat voor me. Maak dit knopje anders, et cetera, et cetera.
2: Je moet oppassen dat je niet in commando's tegen je partner gaat praten.
1: Oké. Sorry de Leeuw, AI-specialist uit Lelystad. Graag tot over 2 weken. En wie weet heeft de paus dan een encycliek geproduceerd over AI? Kunnen we het daarover hebben?
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Tot dan. Dankjewel.
1: Zometeen wat je gisteren hebt gemist op radio en tv. Doe mij maar een blikje vleugels.

0: The Holy Water van Marshmallow en Jerry Roll. Wat hebben we gisteravond gemist, Jolien?
1: Nou, we beginnen met Nieuwsuur. Daarin was aandacht voor de asielopvang. De gemeente Gouda werd genoemd als voorbeeld. Daar kwam 5 jaar geleden een noodopvang. Nou, zonder grote problemen. Volgens Gustav Bessems, oud Volkskrant-journalist en tegenwoordig adviseur voor lokale overheden, ja, is het nu toch echt wel wat ingewikkelder dan toen in Gouda. Want ja, de opvang is afgeschaald en de IND krijgt minder geld.
2: Intussen blijkt het verminderen van die instroom taai, wat je politieke standpunt er ook over is. Maar dat is niet iets wat van de ene op de andere dag is geregeld. En intussen is er een tekort gecreëerd. En ja, dan krijg je dus waar we nu in zitten, dat er overal kortdurende noodopvang wordt gezocht, in plaats van voor langere tijd een soort rust wordt gecreëerd.
1: Bessems was duidelijk over wat er volgens hem nog mist in de communicatie over asielopvang.
2: Je uit die modus moet komen van steeds maar pleisters plakken. Er zijn nu geloof ik 200 van die noodopvanglocaties, allemaal kortdurend. Dus je hebt ook ter ondersteuning van die gemeente wel een verhaal nodig dat het gewoon voorlopig, alleen al met de mensen die er al zijn en die nog zullen komen, ondanks het beleid, dat je voor jaren langdurige locaties nodig hebt.
0: In het consumentenprogramma Radar werden energiedrankjes onder de loep genomen. Gemiddeld drinken tieners zo'n 3 energiedrankjes per dag.
1: Dat is veel, hè?
0: Ja, gemiddeld, hè. Ik bedoel, als die persoon naast je op de school het niet doet, moet jij er 6 drinken. En dat is heel ongezond, weet Britta de Jong, jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
3: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten, die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. En dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
1: Het is ook zo smerig. Zo ontzettend zoek. Ja, heb je wel eens geproefd?
0: Nee, maar ik zag gisteren Fons van Radar, die ging het doen als proef. En die liet voor en na het blikje zijn hartslag en zijn bloeddruk meten. En die zat het echt weg te... Ja, met tegenzin zag je hem drinken.
1: Maar jouw zoon bijvoorbeeld, drinkt hij dat spul?
0: Ik zie wel eens een blikje staan, ja.
1: Ja,
0: maar na die uitzending denk ik, moet er toch eens met hem over hebben.
1: Nee, dat hoeft niet, joh.
0: Oh, dat hoeft niet. Het gaat vanzelf over als je volwassen wordt.
1: Hoe oud is hij?
0: 25.
1: Ja. Dan ben je toch wel volwassen.
0: Wordt toch wel eens tijd, hè?
1: Ja.
0: Dat waren ze, de drankjes. Wij doen nog een koffie en een thee. En Bruno Mars zingt op de radio. Marry you!

0: Dit is Flevoland.
1: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe trainer voor Almere City FC is oude bekende. En oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
4: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
10: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
9: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
11: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
9: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het commissariaat voor de media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. Ben je 5 minuten langer onderweg. De rechte rijstrook is daar afgesloten. De andere kant op die A28 tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 5 minuten tijdverlies geldt ook voor het gedeelte tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. Dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen. 5 minuten vertraging. En eenzelfde oponthoud tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. De andere kant op, dus voor Kampen. Nou, dat is toch wel wat langer dat je daar onderweg bent. Een half uur namelijk. En dan nog de N305 Dronten Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Zo'n 5 minuten file daar. Dan een flitser die is gemeld op de A1 bij Muiden, Amsterdam in de richting van Naarden bij hectometerpaal 14,3. Kom je ook een flitser tegen? Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over sportzaken. Want Almere City heeft een nieuwe trainer. Onze sportverslaggever die praat je zo helemaal bij.
8: Ook nieuw wordt een fietspad bij de Schoterplas bij Band. Tot zo mooi wordt zelfs gesproken over een fietsparadijs.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: soep. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Feels, de grote hit van Calvin Harris, Pharrell Williams en Kate Perry, die deed ook mee. En die laatste die heeft nieuw materiaal uit, horen we later meer van.
1: We gaan naar sportzaken. Anous Dasgier wordt de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC, heeft de club gisteravond bekendgemaakt.
0: Verslaggever Martijn de Groot.
2: Twee dagen na de uitschakeling in de play-offs voor promotie naar de Eredivisie is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City bekend. De keuze is gevallen op een oude bekende, namelijk op Anous Dasgier, die van 2022 tot 2025 ook al werkzaam was bij de club. En hij tekent een contract voor 2 seizoenen. De pas 36-jarige Afghaanse Nederlandse coach is bij City de opvolger van Jeroen Rijsdijk, die deze zomer niet op contractverlenging kon rekenen. Exit Rijsdijk dus en een nieuwe episode met Dasgier, die het afgelopen seizoen nog in dienst was bij de KNVB als de bondscoach van Oranje voor spelers onder de 18 jaar. Nou ja, Dasgier is dus geboren in Afghanistan. Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City en in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk door met Jong Almere City kampioen te worden van de Eredivisie en te promoveren naar de Tweede Divisie. Nou, dat bleef niet onopgemerkt bij de clubleiding. Hij verdiende daarmee vervolgens een plek als assistent bij het eerste elftal, dat onder Alex Pastoor net was gepromoveerd naar de Eredivisie. En in de 2 jaar dat Almere City actief was op het hoogste niveau, was Dasgier assistent. Het eerste seizoen dus onder Alex Pastoor en het tweede seizoen onder zijn opvolger Hedwiges Maduro en na dienstontslag van Jeroen Rijsdijk. Uiteindelijk vertrok Dasgier vorige zomer bij Almere City na de degradatie uit de Eredivisie en tekende toen een contract bij de KNVB, waar hij dus het afgelopen jaar actief was en aardig presteerde. In 9 wedstrijden wist hij met Oranje onder de 18 er 6 te winnen. 2 werden gelijk gespeeld en er werd slechts 1 interland onder Dasgiers leiding verloren. Maar nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan. Hij mag dus voor het eerst op eigen benen staan als hoofdtrainer in het Nederlandse voetbal. En dat is een hele mooie kans. Na Hedwiges Maduro stelt Almere City dus wel wederom een beginnend hoofdtrainer aan. En dat is een risicootje. Zo bleek bij Maduro. Maar bij Almere City hebben ze alle vertrouwen in Dasgier. Met name omdat hij over kwaliteiten beschikt. Specifieke kwaliteiten om te gaan met jonge talentvolle spelers. Die beter te maken en verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdcoach is dus bekend. Maar hoe de technische staf er verder uit gaat zien, wie de assistenten van Dasgier gaan worden, dat zal de komende dagen gaan blijken.

0: Shakira en haar eigen artis.
1: En dan gaan we naar het weer met Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ah, daar ben je. Ja hoor, nee, je bent goed te horen. Zeg, hoe groot is die zure appel nog?
2: Ja, die is... Nou, heel groot is het niet hoor. Maar we moeten er wel nog even heen bijten, inderdaad. En dat gaan we vooral vanmiddag merken. We zien op dit moment nog wel dat het overal droog is in de provincie. De zon die schijnt hier en daar ook nog wel. Maar in de loop van de ochtend is het toch echt wel weer de bewolking die de overhand gaat nemen. En vanmiddag, ja, dan gaat het vanuit het westen toch alweer van tijd tot tijd regenen. Bij temperaturen die opgelopen naar zo'n 15 of 16 graden. De meest matige wind uit het zuiden. Dus vandaag nog wel een wisselvallige dag. Ook nog wel enigszins aan de frisse kant. Ook vanavond en vannacht hier en daardoor nog wel een buitje dat mogelijk is. De nacht die verloopt wel echt aan de zachte kant. Met temperaturen die gewoon in de dubbele cijfers blijven. En dan ook morgen volgt daar nog één wisselvallige dag. Met zeker in de ochtend meerdere buien die mogelijk zijn. Lokaal misschien ook wel met een enkele klap om. En de temperatuur valt wel iets hoger uit met 16 of 17 graden. En er staat morgen nog wel stevig wind uit het zuidwesten. In de loop van de middag, morgenmiddag, dan wordt het droger. En dan gaan we de zon eigenlijk al wel flink zien. En dat is eigenlijk het weertype waar we dan de dagen daarna toch wel van kunnen gaan genieten. Want dan gaat de wind draaien naar het zuidoosten. En dan gaat het eigenlijk allemaal gebeuren. Echt droog weertype met flink wat zon aan dagelijks verder oplopende temperaturen. Met vanaf vrijdag zomerse temperaturen in de provincie.
1: Kijk eens aan, dus dat is 25 of hoger?
2: Zeker, ja, dat gaan we vooral in het lange Pinksterweekend merken. Vanaf zaterdag verwacht ik gewoon in Flevoland zomerstemperaturen van 25 of 26 graden. En ook op Pinksterdag, maandag, ja, dan wordt het gewoon misschien lokaal zelfs wel 27 graden. En dat in combinatie met veelal strakblauwe luchten en ook maar weinig wind, gaat het voor veel mensen echt wel heerlijk weer zijn om gewoon lekker bij een meertje te gaan zitten bijvoorbeeld.
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Oh, heerlijk. Ik kijk er naar uit. Dankjewel, Berend.
2: Doei
1: doei.
0: Meertje, Schoterplas.
1: Ja, en fietsen met mooi weer, dat is natuurlijk ook heel fijn. Of, ja. Of wandelen. Bij die Schoterplas, bij Band, kan dat. Want daar komt een nieuwe fietsroute. Nou, de Schoterplas, dat weet je misschien wel. Tussen de Bellewaard en het Kuinderbos.
0: Ja, boswachter Harco Bergman.
3: Meneer?
4: Ja?
3: Mag ik u wat vragen?
4: Natuurlijk.
3: Waar is dat fietspad? Hier zou een fietspad zijn.
4: Nee, maar dat is nog niet. Dat gaan we nog maken.
3: Oh, oké. Okay.
4: Te vroeg.
3: Oké. Okay. Succes.
4: Ja, dank je.
5: Ja, boswachter Harco Bergman. Ja, we lopen nu rondom de Schoterplas. Maar binnenkort kun je hier ook fietsen, hè? Wat is het plan?
4: Nou, het is het idee samen met de gemeente om een fietspad te maken rond de Schoterplas. Dan kun je, ja, je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè? Want ja, de polder is helemaal vlak. En hier heb je straks een glooiend landschap. En het wordt een fantastisch mooie fietsroute die aan gaat sluiten op het net wat al in het bos ligt. Dus daar komt voor de mensen uit de polder gewoon een heel mooi rondje bij om te fietsen.
5: En waarom moest hij er komen?
4: Nou ja, we hebben dit gebied in 2007 in bezit gekregen om natuurontwikkeling te doen. De natuurontwikkeling doen we in de kern van het gebied. En in de schil van het gebied gaan we recreatie toestaan.
5: Maar is dit een hele toeristische plek al, of...
4: Nou, regelmatig staat deze parkeerplaats zondags helemaal vol. Mensen hebben echt deze plek al ontdekt. Het komt natuurlijk ook omdat er een restaurant bij is. Waar je, ja, met je wandeling kun je combineren met een bezoekje aan een horeca voor een, ja, een gebakje of iets drinken. Ja, ik denk dat een schot in de roos is. Nou, hier loopt het fietspad straks ook langs. En dan gaat het langs het brede pad. En dan gaan we langzaam, zeg maar, het heuvelachtige landschap van het Kuinderbos in. Ga je mee? Nou, hier gaat het fietspad dan, zeg maar, langzaam omhoog naar het hoogste punt van de landschapswal die je hier achter ons ziet.
5: En dan gaat het fietspad eigenlijk gewoon dwars door het landschap heen, eenmaal langs de plas eigenlijk. Dat is het idee.
4: Nou ja, hij gaat hier omhoog. Dan gaat hij een heel stuk over de bovenkant, hè, want dan kunnen de fietsers ook heel mooi van het landschap genieten. En daar in de bocht duikt hij dan weer naar beneden, dan ga je weer een stukje bij het water. En daar waar die twee dijklichamen een opening in zit, daar gaat hij weer omhoog. Nou, dan fiets je zo langzaam het gebied uit.
5: Dat is leuk fietsen, denk ik zo.
4: Ik denk dat dat heel mooi fietsen is.
5: Ja. Wanneer gaan de werkzaamheden beginnen?
4: Nou, september, oktober is de planning. Maar goed, de weersomstandigheden die zullen we ook in de gaten houden. Maar je moet ergens beginnen.
5: Ga je toch ook een stukje fietsen?
4: Nou, ik vind fietsen erg leuk, dus ik kom hier zeker fietsen. Want ik kom hier wel vaker even wandelen. Maar op de fiets kan het ook heel leuk zijn.
5: Beetje Zweeds, hè, hier eigenlijk.
4: Nou ja, dat vind ik zelf ook. Hè. Ik noem het Kuinderbos en deze camper-kampeerplaats noem ik ook altijd Klein Zweden van de Polder.
1: Geweldig. Nou, met een beetje fantasie kun je dat er wel van maken. Boswachter Harco Bergman hoorde je dat. Over die fietsenroute naar en rond de Schoterplas. Nou, lijkt me wel mooi fietsen daar, ja.
0: Ja, ik noteer hem in mijn boekje.
1: Kijk eens aan.
0: Want ik fiets ook graag, net als Harco.
1: Zometeen bericht uit binnen- en buitenland, hè?
0: Ja, er was gisteravond overleg tussen het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over opstootjes bij...
1: Nou, dan druk je het heel voorzichtig uit.
0: Er stond een heg in brand, heb ik gezien.
1: Spoedoverleg was dat, ja.
0: En wie horen we straks daarover?
1: Dan horen we VNG-voorzitter en de burgemeester van Utrecht. Dus dat is Sharon Dijksma.

0: 8 minuten voor 8:30 werd het met Johnny Hate, Jazz of Flevoland en Shattered Dreams.
1: Dan gaan we naar de berichten uit binnen- en buitenland. Er komt een speciaal team dat gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat hebben het kabinet en gemeenten gisteravond afgesproken na een spoedoverleg. De afgelopen weken waren er heel veel protesten tegen de komst van AZC's. Nou, die liepen soms ook behoorlijk uit de hand. Gemeenten voeren de spreidingswet uit, maar steun uit Den Haag ontbreekt soms, zegt VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma.
2: Uiteindelijk, of je het nou wel of niet eens bent met het aannemen van een wet, als die wet er eenmaal is, dan geldt die ook gewoon voor ons allemaal. En als je daar vanuit de Kamer niet mee eens bent, ja, dan moet je gewoon een voorstel indienen tot wijziging. Maar de democratie heeft hier zijn werk gehad en dit is wat de uitkomst was.
1: Nou, premier Jette die had het over een vliegend team. Nou ja, wat dat is, wat hij daarmee bedoelde, wat het gaat doen en hoe het dan gaat werken. Nou, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het komt er wel.
0: Reizigers moeten ook vandaag rekening houden met lange wachtrijen op Schiphol. Sinds gisteren werkt de luchthaven met de nieuwe opzet voor de beveiliging. Dat leidt tot grote problemen, zegt deze beveiliger.
3: Er is wel heel veel onrust over de roosters. We weten volgens mij tot... Nou, begin juni pas wat we moeten gaan doen. Daarna weten we het niet. De uren kloppen niet. We zijn gewend aan zelf roosteren. Met eigen tijden, eigen dagen. Zoveel mogelijk. Ja, nu moeten we allemaal maar afwachten wat er allemaal gaat gebeuren.
0: Weet je wat ze op Schiphol moeten doen? Eens even terugkijken en terugluisteren op onze website naar de Flevolandse zakenvrouw van gisteren. Die specialisten in roosters maken.
1: Ja, nou ja, voor hetzelfde geld hebben ze die al in de arm genomen. Het zou kunnen natuurlijk.
0: Ja, want ze zei gisteren, een goed rooster leidt tot meer
1: heel veel werkvreugde, ja.
0: Ja, veel
1: nou, beveiligers... dat ontbreekt even op Schiphol op dit moment.
0: Want veel beveiligers hebben zich nu ziek gemeld vanwege de onrust. En Schiphol zet extra personeel in. Maar het is afwachten dan of de rijen korter zijn.
1: Juist. We gaan nog even naar de Maasbrachterhavendagen. Dan moet het echt gaan gebeuren. Daar willen ze de grootste frikandel ter wereld bakken. Nou, doe eens een schatting hoeveel meter, want daar hebben we het over. Hoeveel meter moet die gaan worden? Een metertje of 10?
0: Ja, maar misschien gaan ze richting 12 of 15.
1: Nee, nog veel langer. 38 meter 15 moet die worden.
0: Dat is
1: een heel eind. Dat is zo groot als een spits. En dat is dan weer een klein binnenvaartschip. Nou, dan ben je weer terug bij die Maasbrachterhavendagen natuurlijk.
0: Oh, leggen ze hem ook helemaal zo in het gangpad?
1: Ik weet niet waar ze hem neer gaan leggen. Ze hebben al wel in de loods een lange frituurbak gebouwd. En gisteren werd er geoefend. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Want ja, voor je het voor het echtje doet, even oefenen. Maar er werd wel geoefend met een iets minder lange frikandel.
4: We willen gewoon de grootste ter wereld hebben. En als ons dat lukt en ook nog eens veel geld bij elkaar halen, dat zou helemaal fantastisch zijn.
5: Ongelooflijk, hè. Kijk eens hoe lang. 10 meter frikandel. Hij gaat nu het vet in. Ja, en dan gaat hij heel langzaam. Ja. Dit is al imposant. En straks is hij dus 38 meter. Ja.
4: Ja, even uit laten lekken, jongen.
0: Ja, dat is wel fijn.
1: Even uit laten lekken.
0: Dat wordt zo vettig.
1: En deze dame had het over geld ophalen, want ze willen zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF-kankerbestrijding.
0: Volendam maakt zich op voor de play-offs om Europees voetbal. Niet dat de club meedoet, maar donderdag speelt Ajax tegen Groningen in het stadion van Volendam. Ajax moet uitwijken vanwege de concerten van Harry Styles. Ja, die speelt een paar avonden achter elkaar.
1: In de team maar liefst. Dus, ja,
0: voor heel Europa.
1: Ja.
0: En er zijn de Amsterdammers van harte welkom in Volendam.
6: Het is toch leuk dat Ajax hier komt?
7: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
8: Ik vind het wel leuk. Dat we is toch een beetje, ja, feestelijk.
0: Nou ja, feestelijk. Want FC Groningen is iets minder welkom dan de Ajax. Supporters van die club mogen er niet bij zijn. Dit vanwege de onrust na de wedstrijd tussen Volendam en Telstar. En de gemeente wil de boel nu rustig houden.
1: Ja, zij zijn Groningen niet heel blij mee.
0: Waar is de berichten van buiten Flevoland.
9: Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Maak snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
12: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Dit is Flevoland met het regionieuws.
22: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad één persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Griend. Anoush Dastgir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dastgir was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
23: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
22: Hij was ook assistenttrainer in Almere en invaller na het vertrek van Hettigus Maduro. GroenLinks PvdA en Dronten Sociaal hebben moeite met het coalitieakkoord in Dronten. Ze missen sociale en maatschappelijke thema's. Beide partijen hebben ook vragen bij de keuze om te stoppen met de noodopvang voor asielzoekers. Fractievoorzitter Rob van der Schans van D66 ziet het probleem daar ook niet.
24: En tegelijkertijd, ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
22: Mieke Baltus wil door als burgemeester van Lelystad. Dat heeft ze de commissaris van de Koning, Anja Gerritsen, laten weten. Baltus is nu 5 jaar burgemeester. Haar termijn verloopt over 1 jaar. Als ze wordt herbenoemd, is dat weer voor 6 jaar. 3 van de 5 verdachten met een Flevolandse link in de politiecampagne Game Over zijn aangehouden. Van een 4de verdachte is de identiteit bekend, maar deze man is nog niet opgepakt. De identiteit van de 5de persoon is nog niet achterhaald. Hij plunderde in Lelystad de rekening van een echtpaar uit Emmeloord.
25: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens vereniging Eigen Huis kreeg slechts 1/3 van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen.
26: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het over tijd echt wel nat. Met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markem een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog één wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
1: Even kijken hoe het op de weg is. Op de N50 is een ongeluk gebeurd. En dat betekent flink wat vertraging. Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. Er ben je een kwartier langer onderweg door dat ongeluk. En de andere kant op voor Kampen bijna een half uur op onthoud. Hou daar dus rekening mee. Dan de A27, Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten vertraging en een half uur op de A28 Amersfoort-Zwolle. Dat is tussen het Harde en Zwolle-Zuid. De rechte rijstrook is daar dicht. De andere kant op die A28 ben je 10 minuten langer onderweg tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken. En tussen Harderwijk Zuid en Nijkerk, ook op die A28. Ook daar zo'n 10 minuten tijdverlies. Dat waren de files vanaf 7 minuten. Anders is het wel een flink lange lijst voor deze dinsdagochtend. Nee, geen flitsers gemeld. Zometeen hebben wij weer een Flevolandse zakenvrouw bij ons te gast in de studio. Want ja, je weet het, de genomineerden die komen hier voorbij. 6 stuks in totaal.
0: We hebben er heel wat gehad, hè?
1: Ja, we praten met alle 6. En zometeen is hier in de studio Adriette Post-Simonsen. Zij is genomineerd in de categorie MKB.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: 8 minuten over 8:30 werd het daarmee. Je hoorde Swing Out Sister.
1: 6 vrouwen zijn genomineerd voor de titel Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Nou, in Flevoland is wakker praten we met alle 6. En vandaag is dat Adriette Post-Simonsen. Zij is genomineerd in de categorie MKB.
0: En ze is van het bedrijf Bouw Totaal in Emmeloord. Goedemorgen, Adriette.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een familiebedrijf, hè?
2: Ja,
0: je man zit erin?
2: Mijn man zit erin, ja.
0: En jij zit erin? Ja, wat voor familieleden nog meer?
2: Een neef en 3 van de kinderen, een schoonzusje, 2 broers. Dus ja, het zit.
0: Iedereen doet mee.
2: Ja.
1: En wat maakt dat zo bijzonder als familie, om dat zo met elkaar te werken?
2: Je kent elkaar, je weet wat je van elkaar kan verwachten. En het is ook wel een stukje cultuur die je met elkaar schept. En waardoor je als familiebedrijf ook voor ons gevoel sterker kan zijn.
1: Maar het kan ook een valkuil zijn, lijkt me.
2: Ja, dat kan. Daar moet je ook wel voor waken.
1: Ja, hoe doe je dat?
2: Door zakelijk en privé toch wel zoveel mogelijk gescheiden te houden.
1: Maar hoe zorg je daarvoor dat je dat gescheiden houdt?
2: De thuistafelgesprekken af en toe ook eens over wat anders te laten gaan dan over het bedrijf.
0: Kan dat? Daarnaast... Lukt dat?
2: Lastig.
0: Ja, ze kunnen erop lachen.
2: Ja, het is lastig, maar...
1: Of zegt op een gegeven moment dan iemand... jongens, nu gaan we het over iets anders hebben.
2: Ja, dat gebeurt wel regelmatig. Ja.
0: En jullie hebben net een feest achter de rug. 20 jaar alweer bestaat het.
2: Ja.
0: En een nieuw pand.
2: Ja, het pand is eigenlijk ook een beetje gekomen door een storm die we gehad hebben. Dat we op een gegeven moment dachten van... nou moet er toch echt wat gaan gebeuren. En we hebben toen toch... het bedrijf, zeg maar, een upgrade gegeven en helemaal verbouwd en een nieuwbouw gebouwd. Dus het is uiteindelijk echt een mooi resultaat geworden door alle hulp die we gehad hebben daarin.
0: Ja, want storm, waar zat je toen? Wat gebeurde er?
2: We zaten op dezelfde plek.
0: Oh, op dezelfde
2: alleen
0: plek.
2: Door een voorjaarstorm is het dak van de oude loods eraf gewaaid. Waarin we genoodzaakt waren of te herbouwen, te vernieuwen. Maar toen hebben we toch gekozen om daar totaal iets nieuws neer te zetten.
0: Maar zag je als bouwvakker niet aankomen dat het zoetjes aan tijd werd voor een nieuw dak?
2: Ja, maar dan blijf je vaak buiten aan de gang. En het komt wel een keer totdat het moment komt dat het niet uitgesteld kan worden. Ja. Nu is het moment aangebroken. Ja.
1: Juist. Ja, die 20 jaar, dat 20-jarige bestaan. Letterlijk en figuurlijk heel veel opgebouwd natuurlijk. Als je nou terugkijkt, waarvan zeg jij dan van... nou, daar ben ik toch wel echt heel trots op dat we dat met elkaar hebben bereikt.
2: Nou, vooral trots op het hele team. We hebben een team met weinig verloop in het personeel... En ik kan met recht zeggen dat het bedrijf is ontstaan vanuit de kracht van het team. Ja. Het team heeft dit gebouwd en wij zijn daarin misschien dat druppeltje olie waardoor de machine wat sneller loopt. Maar de kracht zit echt in het team.
0: Ja, maar dan komen we natuurlijk ook op jouw rol, want jij doet personeelszaken.
2: Ja,
0: dus jij ziet ze komen, maar gelukkig niet gaan.
2: Ja, dat proberen we wel zoveel mogelijk op die manier te doen. We hebben een heel stabiel team. En ik geloof ook dat de kracht van aandacht... en aandacht voor de mensen, voor de medewerker... leidt tot dat de mensen langer bij je willen blijven werken. En een stabiel team. We hebben gewoon een heel mooi team. En we hebben ook regelmatig momenten... waarin de partners ook aanschuiven. Waardoor wij ook weten hoe de gezinssituaties zijn... Maar ook zien wat de vrouwen achter de mannen... of de mannen achter de vrouwen betekenen voor het bedrijf. En daarin zie je ook echt terug dat we een familiebedrijf zijn.
1: Dus het oog hebben voor privé-situaties. Hè? Als er wat gebeurt, dat kan verdrietig.

0: En daarin is het gewoon moeilijk zoeken in deze markt. En ja.
1: Want wanneer past iemand niet bij jullie, binnen jullie team? Waar let je dan op?
0: Nou, mentaliteit. Niet, we gooien het hek om 4 uur dicht en dan zijn we klaar. Nee, ik denk, je bouwt samen. Dus met die mentaliteit zul je bij ons zeker terecht kunnen.
1: Je staat er samen voor,
0: je
1: met elkaar.
0: Je staat er samen voor.
1: Ja.
0: In goede en in slechte tijden. En dat hebben we ook echt gezien in het bedrijf. Dat wanneer het druk was, dat ze er stonden. Maar ook wanneer het bij een ander moeilijk was, dat wij probeerden er ook voor de medewerker te staan. Ja. Ja.
1: Nou voer jij namens het bedrijf ook gesprekken met gemeenten. Hè? Als er gebouwd kan gaan worden misschien. Hè? Stukken grond die beschikbaar zijn. Grondpositie heet dat, geloof ik, hè?
0: Ja, ja. Klopt.
1: Maar hoe gaan die gesprekken? Hoe doe je dat?
0: Nou, in het verleden zat je regelmatiger aan de tafel. Nu worden de vele grondposities worden vaak via aanbesteding geleverd, zeg maar. Dus het is moeilijker geworden in deze markt om grondposities te verkrijgen.
1: Mm-hmm.
0: Te maken met toch wel stroperige procedures. En daar, daar heb je als bouwbedrijf echt wel mee te maken. We hebben een hele goede verhouding met de gemeente. En dat wil je ook vooral behouden. Dus in die gesprekken zullen we ook vooral uitgaan van het beste te vinden voor onze gemeenschap.
2: Maar ik denk dat andere bouwbedrijven ook op het vinkertouw zitten voor ook een stukje grond waar nog gebouwd kan worden.
0: Maar moet ik wel zeggen, we zien de bouwbedrijven in onze Noordoostenpolder echt als onze concollega's.
2: Concollega's, ja. Ja. Ik hoor je goed.
0: Ja.
2: Ja, toch maar ook goed, wel concurrent.
1: Je baalt natuurlijk als je het niet krijgt.
0: Ja, in zekere zin wel. Maar onze andere bouwbedrijven in de polder moeten ook te eten hebben. Die hebben ook medewerkers aan het werk. Als wij het goed hebben, een ander mag het ook goed hebben. En daarin hoeven we niet altijd vooraan te lopen.
1: Okay.
2: Kom je in die sector veel vrouwen tegen?
0: Minder.
2: jij wel, dus.
0: Ja, veel minder. En ik zie ook heel vaak dat ik als vrouw alleen aan tafel zit met mannen in gesprekken of bij sectors. Maar goed.
2: En wat zou je willen zeggen tegen jonge dames die nu zitten te luisteren?
0: Kom op. Vrouw kan dit ook. Ja? Absoluut. Ja.
2: Ja, maar ook op de bouwsteiger?
0: Ja, dat kan. We hebben ook, het is wel heel leuk. We hebben ook een aantal leerlingen waarin ook bouwvrouwen. En die hebben bij ons toch een streepje voor. Omdat we toch een gemêleerd bedrijf willen zijn. Waarin we ook juist anderen die we nog niet in het bedrijf hebben, een stukje voorrang willen geven. Zodat we daardoor ook een goede afspiegeling zijn.
2: En ga je dat ook vertellen als je 19 juni de prijs wint? Bij de Flevolandse Zakenvrouwen?
0: Ja,
2: van dames, kom op. Jullie kunnen dat ook in deze sector.
0: Ja, ik vind de sector heeft te weinig vrouwen. En wordt ook vaak onderschat wat ook een bouwvrouw in het vak kan betekenen. En juist met een ander oog kan kijken naar een bouwsituatie, zeg maar.
1: Ja. Krijg je dat dan ook wel terug van de mannelijke partners met wie je aan tafel zit? Dat ze tegen je zeggen van, zo hadden wij er eigenlijk nog niet tegen aangekeken.
0: Ja, je kan soms net even anders er tegenaan kijken, waardoor ze getriggerd worden en zeggen van, zo hebben we het eigenlijk helemaal niet op die manier gezien. Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Nou, die nominatie dus, Flevolandse Zakenvrouw van het jaar. Ja, wat zeg je? In de pocket of?
0: Nou, nee, dat zeg ik niet. Nee, absoluut niet. Ik zie dat we twee andere kandidaten tegenover mij staan die ook een enorm goed verhaal hebben te vertellen. Dus als die het zouden winnen, zou ik er alle vrede mee hebben.
2: Ja. Okay, nou, ja. Jouw verhaal hebben we hier al gehoord op radio en tv. Hartelijk dank voor je toelichting.
0: Graag gedaan.
1: En succes natuurlijk.
0: Ja, dankjewel.
2: Je hoorde Adriette Post-Simonsen van Bouwtoetaal Emmeloord. En zometeen, wat heb ik gisteren toch gemist op radio en tv?

0: Dat was Train. Nee, die Train komt zo met Bruises. Maar dit was Alex Warren en de Fever Dream. Ik geloof zelf dat hij op nummer 1 staat op dit moment, deze Alex Warren. Brengt ons bij wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Jazeker, in Pauw en de Wit ging het over het cruiseschip De Hondius. Kwam gisteren aan in de haven van Rotterdam. En de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, die vertelde hoe de mensen worden opgevangen.
2: Dat hebben we helemaal ingericht in 2 dagen tijd. Dat zijn soort staakcaravans waar je alle faciliteiten hebt. Ze kunnen koken, wassen, douchen, slapen.
3: En zij moeten daar dus ook 6 weken zitten nu?
2: Ja, en zij kunnen dus wel ook naar buiten. Dus ze hebben wel ruimte om ook naar buiten te gaan. Ze krijgen elke dag eten. Dus we zullen dat zo goed mogelijk verzorgen als we kunnen. Maar ook op een manier dat het ook veilig is voor de omgeving.
1: Ja, ik moet toch een klein beetje hierop lachen. Ze mogen naar buiten en ze krijgen te eten.
0: Ja, dan mogen ze
1: zijn toch wel een beetje de basis.
0: In een caravan mogen ze het zelf opwarmen, heb ik gisteren gehoord.
1: Ja. Goed. De regels voor de mensen die in quarantaine zitten, zijn eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met de coronaregels van een paar jaar geleden.
2: Ze moeten 1,5 meter afstand houden. Ja. Dat wel, net als in
4: corona. Ja.
2: En dat is gewoon een wat groter gebied dat is afgezet waar zij ook buiten kunnen zitten lopen. Ja, je kan niet even het hele gebied door, maar ze in dat afgeschermde gebied, dat is een vrij groot gebied.
1: Nou, kijk eens aan. Geen avondklok.
0: Nee. Heb je gisteren Radar gezien waar Fons een blikje energiedranken moest?
1: Die
0: deed daar geen blikje, maar echt zo'n groot blik, zo'n megablik.
1: Oh, 1,5 liter?
0: Ja, dus volgens mij is het
1: echt verschrikkelijk smerig.
0: Ja. Oh, en hij liet bij de Hartstichting liet hij zijn bloeddruk meten vooraf.
1: Ja, sky high zeker?
0: Nee, eerst gewoon.
1: Ja, ja.
0: En daarna had hij gewoon echt een hoge bloeddruk.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: dat is ongelooflijk.
1: Maar het is een troep, joh.
0: Ja. En er waren ook allerlei deskundigen in het programma om te vertellen dat het allemaal niet goed is. Zoals Britta de Jong, en zij is jeugdarts in het Medisch Centrum Leeuwarden.
5: Wat ik vooral in de praktijk zie, dus op de eerste hulp zie, is kinderen met hartkloppingen, wegrakingen. En op de poli vooral kinderen met veel vermoeidheidsklachten. Die dan ook nog eens energiedrankjes drinken om het in stand te houden. En dat vind ik al ernstig genoeg. En dat is ook daarom is het ook belangrijk om de bewustwording voor te vragen. Dat het geen onschuldig drankje is.
0: Ja, de marketing die maakt dat veel jongeren de drankjes blijven drinken, zegt Frank Lindner. Hij is econoom en campagneleider van Foodwatch.
6: Dat is dus absoluut de kracht van marketing. Dat ze het inderdaad wegzetten als een drankje waarvan je vleugels krijgt. Maar goed, je krijgt geen vleugels. Je krijgt inderdaad hartkloppingen, slapeloosheid, tandbederf, et cetera, et cetera. Dus het zijn absoluut geen gezonde producten.
0: En dat was gisteravond op radio en tv.
1: Dat klinkt niet heel aantrekkelijk, nee, zoals hij het omschrijft. Ik was laatst in de supermarkt met een van mijn zonen. Nou ja, student, dus dan doe je af en toe even boodschappen met ze voor ze. Hè, dan betaal je dat.
0: Oh, ja, een beetje.
1: En toen moesten er ook van die energiedrankjes komen. Maar dat was om de zeilweek een beetje fatsoenlijk door te komen.
0: Ja.
1: Want dan geef je zeiles aan een groep jeugd. Ja, die willen s'nachts natuurlijk nog wel eens lekker spoken. Dus dan krijg je heel weinig slaap. Dus toen zei ik ook, het is niet heel gezond, hè, die troep.
0: Maar, en wat ze gisteren zeiden, is dat je daarna een terugval krijgt.
1: Hoe bedoel je? Een terugval?
0: Ja, je bloeit even op dan door die cafeïneboost en de andere spullen die erin zitten. Maar daarna kak je in.
1: Ja, maar dat is logisch. Dat heb je natuurlijk ook als je bijvoorbeeld heel veel zoetigheid eet. Heb je zo'n suikerpiek.
0: Ja.
1: En daarna word je juist heel duf, slaperig.
0: Moet je dan.
1: Dus, nou ja, goed. Ach, misschien is het... ik snap het wel, die jeugd. Hè, van, dan denken ze van, even er doorheen trekken.
0: Ik wil zijn als Max.
1: Maar ja, niet... niet heel handig dus, uiteindelijk. Goed, dat waren wat zaken die gisteravond voorbij kwamen. Op Radio en TV. En dit is ook Flevoland is wakker voorbij. Morgenochtend 6 uur zijn we er weer.
0: Okay.
1: Zometeen Flevoland Muziekland met Leo. Heb je nog een verzoekje? Geef het door via de app. Dat is het makkelijkste. Dus blijf er lekker bij. Dit is

0: beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt om polders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Welkom bij Next at Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Nieuwe trainer voor Almere City is een oude bekende en oppositie Dronten levert kritiek op nieuw coalitieakkoord. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
11: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
9: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat voor de media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ach, Katrien, moet je eens opletten. hoe rommelig het kan. Ga nog een uurtje Flevoland Muziekland doen. Maar eerst de verkeersinformatie van de ANWB. Drukke dinsdagochtendspits met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 4 minuten. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Diemen en knooppunt Watergraafsmeer, 5 minuten. A9 Diemen Amstelveen tussen Zuidoost en Amstelveen, 6 minuten. A27 Almere Utrecht tussen Almere Houtenhuizen, 5 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 10 minuten. De langste file van dit moment staat op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Hard en Zwolle Zuid. Ja, ruim 35 minuten. Twee rijstroken zijn afgesloten. Omdat ze daar nu rommel aan het opruimen zijn. A38 Zwolle Amersfoort tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken, 7 minuten. En voor Nijkerk ook nog eens 4. En dan ook nog de N50. Ja, Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28. Een kwartier vertraging. Flevoland Muziekland begint zometeen met een liedje over een stroomstoring.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Leo Schouwenaar.
18: En dan nu de...

0: Goedemorgen, zegt ook Sommieu. Goedemorgen, zeg ik ook. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Flevoland Muziekland. Ja, het liedje over de stroomstoring, dat waren natuurlijk de trams die als eerste hoorden. Where were you? The lights were out in New York City. Dat is de volledige titel. In Flevoland Muziekland probeer ik altijd een muziekje erbij te zoeken met een knipoog naar de actualiteit. Komt-ie. Vanochtend hoorden we boswachter Harco Bergman op de radio van het Kuinterbos. En die in zijn omgeving, daar bij de Wellerwater en Schotenplas, wordt een nieuw fietspad aangelegd. En dat gaat een beetje glooien. En de omgeving doet een beetje denken aan een Scandinavisch land.
1: Beetje Zweeds, hè, hier eigenlijk.
2: Nou ja, dat vind ik zelf ook. Hè. Ik noem het Kuinderbos en deze camper-kampeerplaats noem ik ook altijd Klein Zweden van de Polen.
0: Nou, en Zweden maakt ook heel mooie muziek. Denk je bijvoorbeeld aan Ace of Base, een bekende groep uit Zweden? Ja, je dacht natuurlijk, hij komt met ABBA. Nee, ik doe eens een keertje Ace of Base. En die hebben grote hits gehad in Nederland, zoals Like a Flower, The Sign, Wheel of Fortune en natuurlijk All That She Wants. Minder bekend is een plaatje van hen uit 1998. Dat heet Always Have Always Will. En als je die hoort, dan denk je, is dat Ace of Base wel? Is er niet een jaren 60 trio uit de Motown-periode? Daar doet het een beetje aan denken.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

opmerkelijk duo was het in de jaren 80. Annie Lennox en Dave Stewart. En samen vormden zij de Eurythmics. Je hoorde Sweet Dreams. En daarvoor, uit 98 alweer, Ace of Base, Always Have, Always Will. Van Kiek de Kiekendief, die is op stap geweest, heeft een foto genomen van de veiling van de meischool op Urk. En dat is altijd een traditie in mei, dat dan de biedingen bij elkaar worden opgeteld en naar een goed doel gaan. En het kistje meischool gaat daarna naar de bejaardentehuis en wordt daar lekker gebakken voor de senioren die daar wonen. Kiek heeft een foto gemaakt van het fotomoment in de visafslag. Je ziet de bankjes waar normaal de handelaren zitten om hun biedingen te doen op de vis die voorbij komt voor de veiling. Klok. En de Urkervlag hangt er, kinderen in Urkerkledij. En natuurlijk op de voorgrond dat felbegeerde kistje meischool. Maar ja, zie jij de verschillen tussen de linker en de rechterfoto? Als je het ziet mag je bellen 0320 28 50 50. En je kunt ook doorgeven op omroepflevoland.nl/kiek. Televisie laten we nog even staan, die foto die ik net besprak. En op de radio hoor je de nieuwe single van Danny de Munk. Hij heeft het heerlijk.

wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: In Noordoostpolder komt een nieuwe fietsroute. Staatsbosbeheer legt die route aan rond de Schoterplas tussen het Kuinderbos en de Wellerwaard. De aanleg begint na de zomer. Boswachter Harco Bergman van het Kuinderbos verwacht dat in november de eerste fietsers over de route kunnen rijden. Hij beschrijft alvast hoe het dan wordt daar.
5: Je gaat ook glooiend omhoog, je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
4: Bij een schietpartij vannacht is in Lelystad 1 persoon gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde rond 11:30 in een huis aan de Grientstraatje 36. Anoush Dastgir is de nieuwe hoofdtrainer van Almere City FC. Hij tekent voor 2 jaar en volgt Jeroen Rijsdijk op. De 36-jarige Dastgir was afgelopen seizoen bondscoach van Oranje onder de 18. Verslaggever Martijn de Groot.
6: Het is een oude bekende in het Jammerstadion. Hij kwam in 2022 naar Almere City. En in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer bij Jong Almere City, ja, maakte hij eigenlijk direct hele grote indruk.
4: Hij was ook assistent-trainer geweest en invaller na het vertrek van Hedwiges Maduro. Meer nieuws en ook sportnieuws vind je terug op omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. De huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts 1/3 van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
8: Goedemorgen. We beginnen de dag nog droog in Flevoland. Ook de zon die schijnt nog eventjes, maar al vrij snel gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. En in de loop van de ochtend volgt dan ook de eerste regen. Vooral vanmiddag is het al van tijd echt wel nat. Met meerdere buien die vanuit het westen over de provincie trekken. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 graden op de meeste plekken. En daarbij staat de meest matige tot op het IJssel en Markt met een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Ook vanavond en vannacht is lokaal nog een enkel buitje mogelijk. De temperatuur die daalt dan uiteindelijk naar een graad of 10 op de meeste plekken. Echt wel een zachte nacht. En morgen, dan krijgen we wederom te maken met nog 1 wisselvallige dag met meerdere buien die over de provincie trekken. Maar vanaf donderdag, dan wordt het droger, gaat de zon flink schijnen en gaat ook de temperatuur flink oplopen.
4: Je zou denken rond 9:30, de dinsdagochtendspits is een beetje op zijn einde. Maar er staat nog een hardnekkige file op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Die duurt 40 minuten. 2 rijstroken zijn daar afgesloten voor Zwolle-Zuid. Ja, dan weet je het wel. De boel wordt daar nog opgeruimd na een ongeluk eerder vanochtend. Ook nog behoorlijk lange file op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn, tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten is aan het teruglopen. En de laatste file van het rijtje van de AWB gaat over de A9 Diemen richting Amstelveen, tussen Holendrecht en Amstelveen, 4 minuten later. Of 4 minuten later. Ja, je bent 4 minuten later op je bestemming dan je had gedacht natuurlijk. We gaan straks een artiest draaien. Die heeft heel de Johan Cruijff Arena afgehuurd. Avond aan avond staat hij daar. Dat weet je natuurlijk al. Gaat over Harry Styles. Maar ja, Ajax die moet nog voetballen. En gaat dan naar Volendam.
9: Is het toch leuk dat Ajax hier komt?
10: Het is niet altijd zo dat onze grote broer uit Amsterdam hierheen komt om belangrijke wedstrijden wel te spelen.
4: Beetje pas en meten dus.
11: Goedemorgen.

0: verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.
1: Nieuw en goud van oud. Je zingt ze allemaal mee. Dit is Flevoland Muziekland.

0: Johan Cruijff Arena. Late Night Talking door Harry Styles.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1995. Dat is ook alweer jaren geleden na die hitparade van toen. Gaan we terug naar ook week 21, want dat is het nu ook. En dan zie je op nummer 1 staan een heel... Ja, als ik erop terugkijk, denk ik... God, vonden we dat mooi met z'n allen, zo'n langdradig nummer van Vangelis, Conquest of Paradise. Nou, die ga je niet terug horen. Nee, we gaan lekker swingen, zoeken wat lager op in de hitparade. Ja, de groepsnaam was al een beetje raar. Dat was Kenny Dope Presents The Bucketheads. Volgens mij mag je ook gewoon The Bucketheads zeggen. En we gaan terug in de tijd met The Bomb. Die staat vol into my mind.
1: Muziekland, terug naar...
0: 1995.

Thing I Love. Door Andy Grammer en Max. Komt hier nog een keer voor de zekerheid. De foto's van Kiek de Kiekendief nu te zien op tv en ook op omroepflevoland.nl/kiek. Daar kun je ook aanmelden als je mee wilt doen aan het spelletje. En je kunt meedoen als je het verschil ziet tussen de linker en de rechterfoto. Een foto is genomen op Urk bij de visafslag, waar de traditionele meischool werd geveild voor een goed doel. En Kiek heeft een foto genomen op het fotomoment voor de schrijvende pers. Er staan allerlei mensen op een rijtje rondom een kistje meischool. Heeft een leuk bedrag opgeleverd en dat gaat dan weer naar een goed doel. Maar ja, zie jij het verschil? Je ziet de bankjes waar de kooplieden in zitten van de visafslag. Groot scherm, de vlag van Urk, kinderen in klederdracht. Wat is het verschil tussen de... Ik zie hem niet, maar als jij het ziet, dan mag je hem doorgeven via omroepflevoland.nl/kiek. Je mag Kiek ook bellen. Ja, dat kan ook. 0320 28 50 50. Doe dat dan wel voor 11 uur. Want na 11 gaan we kandidaten bellen. Die mogen dan aan het Rad van Fortuin draaien.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Grebbe? Nee. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Dit is Flevoland.
3: Je gaat ook glooiend omhoog. Je gaat weer naar beneden. Dus echt onpolders, hè. Ja, en het wordt een fantastisch mooie fietsroute.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ik ken geen uitdagingen en geen problemen daarin. En ook geen draagvlak discussies hierover in onze samenleving.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Nu wordt hij dus teruggehaald door zijn oude liefde Almere City. Hij kon de lokroep niet weerstaan.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Oncliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
9: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
10: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Nieuw fietspad in de maak in Noord-Oostpolder. En weer een schietpartij in Lelystad vannacht. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat...
13: Dit is het nieuws op Urk FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Lekkere muziek op

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.
2: You ever heard about that thing?

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Urk FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. En de minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van 2 Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. 2 andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

welkom bij weer een nieuwe uitzending van Salt Radio. Hier te beluisteren bij Druk FM. Mijn naam is Jacob Jurian van den Berg. En tot 10 uur vanavond kun je luisteren naar je favoriete gospelprogramma. Het programma dat een positief alternatief wil aanbieden ten opzichte van de hedendaagse popmuziek. Met vanavond in de show CD van de maand. Pet Barrett van zanger Pet Barrett. Een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Je hoort de maandplaat en deze maand is dat Your Love van Strings and Heart. En in onze Bijbelstudieserie Bijbelstart kijken we naar de Bijbelboek Marcus. De aflevering van vanavond is getiteld Horen met je hart. We beginnen deze avond met muziek en doen vanavond met Aliens K. Het openingsnummer van vanavond is Be My Escape. Tot 10 uur is dit Salt Radio.

Een opgekropt gevoel waardoor we steeds harder beven. En vragen kansen bieden waarvoor we nou eigenlijk leven. Alsof het leven iets is waar we zelf mogen kiezen. Voor wat we zelf willen behouden of voor wat we zelf willen verliezen. Vragen geven interesses, maar die bieden maar een deel. Probeer dan ook te kijken naar het grotere geheel. Ja, zelfs het brein van een kind snapt, het leven is maar pril. Maar we maken het ons zo moeilijk door het negeren van zijn wil. Ja, roep het uit en zeg het voort. Ga door met lezen in zijn woord. Je bent nooit iemand die hem stoort. Zo wat de boer ook saaien mag. En waar de vogel niks van zag. Die zorgen maakte nog wakker lach. Tevreden als een mus met zijn geboortedag.

Welkom terug bij het tweede gedeelte van deze uitzending van Salt Radio. Zojuist hebben we kunnen luisteren naar David van den Toren met het nummer Jouw Geboortedag. We gaan gelijk door met de cd van de maand. Deze maand is dat de cd Pet Barrett van zanger Pet Barrett. En ook deze week ga je luisteren naar drie nummers van deze cd. En vanavond zijn dat de nummers Be Still My Soul, Build My Life en Hymn of the Holy Spirit. Cd van de maand, Pet Barrett van Pet Barrett.

CD van de maand in mei 2026. Pat Barrett van zanger Pat Barrett. We hebben geluisterd naar de nummers Be Still My Soul, gevolgd door Build My Life en zojuist Hymn of the Holy Spirit. Zometeen een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5 en staat de muziek voor je klaar van onder andere Marjolein Keizer. Maar eerst andere muziek. We gaan luisteren naar opwekking 627. Jezus, licht in de duisternis.

0: spijt mij. U hoorde Marjolein Keizer bij Salt Radio. Wij gaan door met de Salt Radio Top 5.
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Ja, wat zijn de 5 populairste nummers van dit moment? Dat is de Salt Radio Top 5. We gaan gelijk beginnen met nummer 5 van deze week. Phil Wickham met Homesick for Heaven.
1: De Salt Radio Top 5. Nummer 5.

0: En dat was de nummer 2 van deze week in de Salt Radio Top 5. Je hoorde Mercy Me samen met Tim Timmons en Sam Wesley met Make It Well. Zometeen de bekendmaking van de nummer 1 van deze week. Eerst nog een korte terugblik op de nummers 5 tot nummer 2 van...
1: De 5 populairste tracks van dit moment. De Salt Radio Top 5.
0: Op nummer 5 deze week

0: op nummer 1 in de Salt Radio Top 5. Op nummer 1, daar vinden wij Matthew West met Good.
1: De Salt Radio Top 5, nummer 1.

0: good.
1: Jacob Julian van den Berg.
2: Salt Radio.
3: Van het industrie van de dijk.
4: Van het Hoogstrand tot het Hoge Rijn.
3: In vol stereo.

0: Salt Radio.
1: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
3: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
2: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden.
4: Goedenavond, Salt Radio.

Welkom terug bij het laatste gedeelte van deze uitzending van Stad Radio. Dus juist even kunnen luisteren naar Cela met Crucifixus. Zometeen gaan we luisteren naar de maandplaat. Deze maand is dat Your Love van Strings and Heart. Eerst gaan we luisteren naar andere muziek. We gaan luisteren naar Johnny en de Jesuits. Dit is He Looked Beyond My Faults.

En dat was Michael W. Smith. Could he be the Messiah? Wij gaan door met de maandplaat. In mei 2026 is dat Strings and Heart met het nummer Your Love.

De maandplaat van mei 2026. Strings and Heart met Your Love. Zometeen gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering van onze Bijbelstudieserie Bijbelstart. Komende tijd kijken we naar het Bijbelboek Marcus. De aflevering van vanavond is getiteld Horen met je hart. Dat dus zometeen. Nu eerst Live at Opwekking nummer 96. You are my Lord.

Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Markus 4 en Markus 5. Ik lees de volgende stukken. Markus 4, vers 21 tot en met 25. En Markus 4, vers 35 tot en met 41. En daarna Markus 5, vers 1 tot en met 21. Ik lees voor uit de Basisbijbel.

Jezus zei tegen hen, als je een olielamp aansteekt, zet je hem daarna niet onder een emmer of onder je bed. Nee, je zet hem ergens hoog neer, waar iedereen hem goed ziet. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat in het donker gebeurde, zal voor iedereen te zien zijn. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. En hij zei tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee jullie meten, zullen jullie zelf ook worden gemeten. En je zal zelfs meer krijgen dan dat. Want mensen die hebben, zullen nog meer krijgen. Maar van de mensen die niet hebben, zal afgenomen worden zelfs wat ze wel hebben. Ik ga nu verder naar vers 35 tot en met 41. Toen het al laat was geworden, zei Jezus, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat. Er voeren nog andere bootjes met hen mee. Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. Maar Jezus zelf lag achter tegen het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen, waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof? Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. Ik vervolg nu in Markus 5, vers 1 tot en met 21. Ze kwamen aan de overkant van het meer, in de streek van de Gadarenen. Zodra Jezus uit de boot stapte, kwam er uit de begraafplaats een man naar hem toe. De man was in de macht van een duivelse geest. Hij woonde in de graven. Niemand kon hem vastbinden, zelfs niet met ijzeren boeien. Hij was wel heel vaak met ijzeren kettingen en voetboeien vastgewonden, maar hij had de kettingen steeds stuk getrokken en de voetboeien kapot gemaakt. Niemand kon hem in bedwang houden. Hij leefde dag en nacht tussen de graven en in de bergen. Dan liep hij te schreeuwen en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, liep hij naar hem toe. Hij liet zich voor hem op zijn knieën vallen en riep luid, wat moet u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Zweer me bij God dat u mij geen pijn zal doen. Want Jezus had tegen hem gezegd, duivelse geest, ga weg uit deze man. En hij vroeg hem, hoe heet je? En hij antwoordde, ik heet het leger, want we zijn met een heleboel. En hij smeekte hem om hen niet uit die streek weg te jagen. Op de berghelling werd een grote kudde varkens gehoed. En de geesten smeekten Jezus, mogen we alstublieft in die varkens gaan? Dat vond hij goed. De duivelse geesten vertrokken uit de man en gingen in de varkens. Toen sloeg de hele kudde van ongeveer 2000 dieren op hol. De varkens stortten van de steile berghelling af het meer in. Alle dieren verdronken. De herders van de kudde varkens vluchtten weg. Ze vertelden overal in de stad en in de omgeving wat er was gebeurd. En de bewoners kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze kwamen bij Jezus en bekeken de man in wie het leger duivelse geesten had gewoond en die gek geweest was. Ze zagen dat hij aangekleed en helemaal normaal bij Jezus zat. Ze werden er bang van. De mensen die het hadden zien gebeuren, vertelden aan iedereen die kwam kijken wat er met de gek en met de varkens was gebeurd. De mensen vroegen Jezus om weg te gaan uit hun gebied. Jezus stapte in de boot. De man, die gek geweest was, smeekte hem of hij met hem mee mocht. Maar dat wilde Jezus niet. Hij zei tegen hem, ga naar huis, naar je familie. Vertel hun wat de Heer God in zijn liefde voor je heeft gedaan. En de man ging weg en begon in de Decapolis, het tienstedengebied, alles te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan. En iedereen was erg verbaasd over wat hij vertelde. Toen Jezus weer met de boot naar de overkant was gevaren, kwam opnieuw een heel grote groep mensen naar hem toe. En hij bleef bij het meer.

Vandaag volgen we Jezus in een periode dat zijn populariteit een hoogtepunt had bereikt. In deze tijd gaf Jezus uniek onderwijs door middel van gelijkenissen. Verhalen met een diepere betekenis, waar je goed over moet nadenken. We kunnen als het ware aan Jezus' voeten gaan zitten en meeluisteren. De eerste gelijkenis gaat over een boer die aan het zaaien is. Met het zaad wordt eigenlijk het woord van God bedoeld, dat mensen horen en waardoor ze in hun hart geraakt worden. Jezus beschrijft waar het zaad allemaal terechtkomt. Een deel valt langs de weg en wordt door vogels opgegeten. Dat betekent dat de duivel het woord meteen uit het hart van de mensen wegneemt. Een ander deel van het zaad valt op de rotsgrond met een dun laagje aarde. Het zaad komt op, maar verdort als de zon gaat schijnen. Hier worden mensen mee bedoeld die eerst wel blij zijn met het woord, maar God de rug toekeren zodra ze vanwege dat woord moeilijkheden te verduren krijgen. Dan is er zaad dat tussen de weerwar van stekelige planten valt, opkomt, maar verstikt wordt. Zo zijn er ook mensen bij wie het woord verstikt wordt. Ze zijn te druk met andere zaken en met de zorgen waar we in het leven mee te maken hebben. De rest van het zaad valt in goede aarde, waardoor het hoog opkomt en vrucht geeft. Dit zijn de mensen die het woord horen, het aannemen en er echt naar gaan leven. Ze dragen vrucht en soms heel veel vrucht. Jezus roept ons op om goed naar de gelijkenissen die hij vertelt te luisteren. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen, zei hij. De discipelen vroegen Jezus waarom hij zijn onderwijs toen in de vorm van gelijkenissen gaf. Dat had inderdaad een reden. Mensen moeten eerst dingen willen begrijpen voordat die werkelijkheid voor hen kunnen worden. Als je met een open hart luistert, zal de geest van God je overtuigen dat zijn woord waar is. Als je je afkeert van Jezus' onderwijs, blijf je in een verloren toestand. Marcus 5 beschrijft 3 geweldige wonderen die alleen God kan doen. Alle 3 laten ze de macht van Jezus zien. De eerste toont Jezus macht over de demonen. Jezus en zijn discipelen waren juist het meer van Galilea overgestoken, toen ze een man ontmoetten, die volledig in de macht van een duivelse geest was. Maar Jezus zag hem. En toen hij Jezus zag, rende hij naar hem toe en aanbad de Heer. Terwijl hij van binnen strijd voerde met de demon, schreeuwde hij het uit tot Jezus. Maar ook de demon moest Jezus gezag erkennen. Hij smeekte Jezus om in een kudde varkens te mogen trekken. Dat gebeurde en de kudde werd in een ravijn gestort. Jezus liet ook zijn macht over ziekte zien. We lezen in totaal over tientallen. Maar in totaal werden duizenden mensen genezen. Zelfs Jezus' critici trokken zijn macht om te genezen niet in twijfel. Maar Jezus had ook de macht over de dood. Marcus vertelt in het verhaal over de 12-jarige dochter van Jairus, die stierf. Toen Jairus werd verteld dat zijn kleine meisje was gestorven, zei Jezus tegen hem: wees niet bang, geloof alleen. Aangekomen in Jairus' huis, pakte Jezus de hand van het dode meisje en zei tegen haar: meisje, sta op. En meteen keerde de kleur op haar wangen terug en ze stond op. Deze 3 wonderen maken duidelijk wat de geweldige boodschap is van het evangelie van Marcus. Jezus is Gods dienaar met Gods gezag.

In de vorige uitzending hebben we vooral stilgestaan bij het nieuwe leven wat Jezus ons voorleeft. De farizeeërs merken dat het afwijkt van hoe zij leven en daardoor wordt het contrast steeds groter tussen hen en Jezus. En ook de mensen om hem heen merken dat Jezus anders is dan de andere geestelijke leiders. Jezus kiest 12 leerlingen uit en geeft hen de macht om zieken te genezen en geesten uit te drijven. Wat wel bijzonder is, is dat de wetgeleerden proberen onrust te stoken door te zeggen dat Jezus bevangen is door Beelzebul, de leider van de duivelse geesten. Jezus legt uit dat hij heel moeilijk tegen zichzelf zou kunnen gaan strijden. Hij zou het rijk van de duisternis dan alleen maar zwakker maken of zelfs vernietigen. En vandaag gaat het over hoofdstuk 4 en 5. Marcus heeft maar 4 gelijkenissen opgeschreven en vandaag lezen we de eerste. Het verhaal van de zaaier, en ik denk dat dat misschien wel een van de bekendste gelijkenissen is uit de Bijbel. Het staat namelijk ook in Matthäus en in Lucas. We hebben het in aflevering 11 ook gehad over deze gelijkenis en daarom wil ik daar nu iets minder lang bij stilstaan. Uit de tijd van de Bijbel weten we in elk geval dat het heel normaal was om verhalen te vertellen en daarmee wijsheden over te brengen op anderen. Verhalen waren de enige optie om iets over te dragen. Ja, er was wel wat schrijfmateriaal, maar niet in zoveel overvloed als dat we dat nu hebben. En niet iedereen kon schrijven en niet iedereen kon lezen. Mensen waren erop getraind dat verhalen verteld werden om een boodschap in op te slaan, om het zo ook weer door te vertellen. Een gelijkenis trekt een vergelijking tussen dat wat bekend was en dat wat men nog niet kende. En deze vorm van lesgeven activeert onze hersenen om zelf na te denken. Het helpt je om te onthouden wat er wordt gezegd en tegelijkertijd moet je ook zelf op zoek gaan in deze verhalen naar wat voor jou de persoonlijke betekenis is en welke waarheden er nog verder in zitten. Sommige theologen kunnen alles helemaal vergeestelijken. En we moeten oppassen dat we niet alles helemaal doortrekken en dat elk woord in de gelijkenis een eigen betekenis heeft. Meestal heeft een gelijkenis 1 betekenis. Alleen is het natuurlijk ook weer afhankelijk van hoe je dan die gelijkenis interpreteert. Marcus heeft het ook over de olielamp, die je niet onder een emmer of je bed moet zetten, zodat iedereen het goed kan zien en het licht ook verspreid kan worden. Dat lijkt nogal logisch. Maar Jezus zegt als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. En dat is wel bijzonder, want Jezus heeft het niet per se over een goed gehoor, dat wat je allemaal met je oren kunt horen. Jezus heeft het over een ander laagje van luisteren. Ik heb tijdens mijn theologieopleiding stage gelopen bij het dovenpastoraat. En ik mocht daar ook een aantal keer voorgaan, en dat doe ik nu nog steeds, met heel veel plezier. En in mijn eerste preek had ik het thema uitgekozen: het geloof komt uit het gehoor. Want ik wilde voor eens en voor altijd afrekenen met een verschrikkelijke leugen. Tijdens mijn stage had ik ontdekt dat heel veel dove mensen zeiden dat God er niet voor hen was, omdat zij hem niet konden verstaan. En dit hadden ze vroeger ook wel eens van een predikant of zo gehoord. En mijn hart brak als ik dat hoorde. En vooral als ze dan zeiden dat ze zich buitengesloten voelden. En als ik dan vroeg waarom ze dan toch naar de kerk kwamen, dan kreeg ik het antwoord dat het wel heel fijn was om in Gods aanwezigheid te zijn. En dus ging mijn eerste preek over horen. En dan niet horen met je oren, maar horen met je hart en met je verstand. Ik wilde hen zo graag laten weten dat God niemand zal buitensluiten. Deze mensen wilden zo graag in zijn aanwezigheid zijn. Ze wilden zo graag bij het volk horen. En toch voelden ze zich buitengesloten omdat ze een zintuig misten. Maar wat ik het bijzondere vond was dat ik met deze mensen de meest bemoedigende geloofsgesprekken had. De meest bijzondere verhalen waaruit een groot geloof bleek kwamen naar voren. En dat is waar Jezus het over heeft. Niet geloven en horen door je oren, maar een laag dieper. Dat is een ander soort luisteren. Namelijk het luisteren met je verstand en met je hart. Via je oren hoor je misschien wel wat Jezus zegt. Maar versta je ook wat hij echt bedoelt? En wat ik dus bijzonder vind is dat je in Marcus 4 leest dat Jezus zijn lessen altijd in een vorm van verhalen deed. En elke keer nam Jezus zijn leerlingen apart
en legde hij hun alles uit. Daarna lezen we weer over een prachtig wonder. De storm op het meer. Veel van de leerlingen waren hun hele leven visser geweest. En je zou denken dat ze de verraderlijke stormen van het meer van Galilea ondertussen wel zouden kennen. Het meer ligt ruim 200 meter onder de zeespiegel. En eromheen liggen heuvels. De wind die over het land gaat, wordt bij het meer sterker en kan onverwachts voor zware stormen zorgen. En in zo'n storm zijn ze nu beland. Jezus ligt te slapen en lijkt niks mee te krijgen van de paniek. Dat merk je ook als Jezus wakker gemaakt wordt en hij zegt: "Waarom waren jullie zo bang? Hebben jullie dan geen geloof?" En soms kan ik me echt voorstellen dat de leerlingen nu denken: "Wat? Hè? Hebben jullie geen geloof? Waarin dan? Hoe dan?" Jezus heeft alle macht. Alleen dat lijken ze nog niet helemaal te beseffen. En ik wil u even twee punten uit oplichten. Als we teruggaan naar het begin van dit verhaal, lezen we dat Jezus zegt: "Laten we naar de overkant van het meer varen." Oftewel, Jezus had een doel. Hij wilde naar de overkant.

hoe vaak in de boot hebben gezeten. Zelfs al is Jezus soms zo dichtbij je, soms heb je gewoon het idee dat je de controle verliest. En dan mag je je bemoedigen met dit hele stuk. Jezus is ook Heer en Meester over de krachten van de aarde. De zee luistert zelfs naar hem. Maar zelfs de mensen die vlakbij hem wonen, kunnen soms enorm verbaasd zijn over alles wat er gebeurt als Jezus zijn grootheid toont. En dan komen we meteen bij het laatste stuk wat ik wil behandelen. Markus hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 21. Als de wind is gaan liggen en ze veilig aan de overkant komen, komt er een man vanaf de begraafplaats naar Jezus toe. Deze man leefde op de begraafplaats. En we lazen dat niemand hem in bedwang kon houden. Ze hadden hem al diverse keren aan kettingen geboeid. Ze hadden geprobeerd zijn voeten te boeien. Maar elke keer trok de man het kapot. Hij was berensterk, maar helaas niet door hemelse macht en kracht. Hij was zo sterk omdat er diverse geesten in hem zaten. Vroeger vond ik dit altijd zo'n naar en angstaanjagend stuk. Ik vond het verschrikkelijk om te lezen dat er geesten in mensen zouden kunnen wonen. Maar tegenwoordig zie ik ook steeds meer en meer van Jezus' kracht in dit verhaal. Ze weten wie Jezus is. De geesten weten wie Jezus is en ze smeken hem om niet uit deze streek weggestuurd te worden. Op het moment dat de geesten in een soort van onderhandeling gaan, weet je gewoon dat Jezus het gaat overwinnen. Als de geesten dachten dat ze boven Jezus zouden staan, zouden ze nooit voor een compromis gaan. Maar ze weten dus dat Jezus Heer en Meester over alles is en ze moeten hem erkennen als meerdere. En ze vertrekken en laten de man met rust. De man is helemaal gezond en zijn buurtgenoten vinden het echt mega eng wat er gebeurd is. En de herders van de kudde varkens vinden het ook verschrikkelijk. En ze sturen hem weg. En dit keer zegt Jezus heel duidelijk dat de man het aan iedereen moet gaan vertellen. De man mocht niet met Jezus mee. Jezus had hem daar, in het tienstedengebied, nodig om Gods liefde en het goede nieuws te verkondigen. Gaaf, hè? Vraag jij je wel eens af waar jij geplant bent? Met welk doel? Kijk eens om je heen. Wie mag jij bemoedigen? Wie mag jij onderwijzen met Gods liefde en zijn boodschap? Morgen gaan we naar de volgende hoofdstukken van Markus kijken. We lezen dan Markus 6 en 7. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl/bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik een hele fijne en gezegende dag.

Dit was Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma Through the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van 2 afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.

En met deze uitzending van Bijbelstart komen we aan het einde van deze uitzending van Stad Radio. Wat had deze uitzending je vanavond allemaal te bieden? De CD van de maand. Pet Barrett, zanger Pet Barrett. We hebben geluisterd naar de nummers Be Still My Soul, Build My Life en Him of the Holy Spirit. Verder hoort u vanavond een nieuwe editie van de Salt Radio Top 5. Nieuw binnengekomen in de lijst op nummer 4, Elevation Rhythm met Washed. En op nummer 1, Mercy Me met Make It Well. De maandplaat van deze maand is natuurlijk afkomstig van Strings and a Heart met het nummer Your Love. En in onze Bijbelstudieserie Bijbelstart zijn we verder gaan kijken in het Bijbelboek Marcus.

aflevering van vanavond, die was getiteld Hoeren met je hart. Heb je naar aanleiding van deze uitzending vragen en of opmerkingen, dan kun je altijd een e-mail sturen en dat kan naar saltradio@urkfm.nl. Ook is Saltradio te vinden op social media. Op Facebook is dat facebook.com/saltradio en op Instagram saltradio_urk.fm. En voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Wij gaan er vanavond uit met een nummer van Dwight Dissels. Het slotlied van vanavond is If I Had Not Believed. Tot volgende week.

0: Psalm 27, verse 13 says, "If I had not believed to see the goodness of the Lord in the land of the living, therefore, keep hoping, keep the faith."
1: Jacob Julian van den Berg, Salt Radio.
2: Dit is het nieuws op Urk FM.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Arnie Stemerding.
4: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt, ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
3: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de straat van Hormuz zo
2: verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stilligt zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien...

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier.

Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij... met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland... en laat zien dat jij de ultieme...

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.